0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Iran heeft nieuwe

0: Ronde aangekondigd na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Dat leverde te weinig op. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
1: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden, dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
0: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. En dan nog sport. Op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets, 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden is er kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon, vrijdag tot 25 graden. Music matters.

0: is.
1: Bobby. Het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
0: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
0: Oh!
2: Dat hadden wij niet door.
1: Dan heet het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes? Wakko.
7: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
9: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA. IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Knaldi.
15: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
17: Pearl.
16: Voorwaarden op pearl.be.
18: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Music
1: that matters. Wij, Vlaamse landbouwers van Verbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbellen.
2: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
3: Afstandsonderwijs.
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja! Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
7: Ja!
6: Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
9: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
8: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Wij zijn tevreden over uw werk.
13: Maar?
12: Nee, geen maar.
13: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: Willy.
17: Music matters.

0: Mediamarkt. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
0: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 7 uur.
10: Een goedemorgen. Niemand pendelt zoveel als wij Belgen. Gemiddeld zijn we meer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde zelfs. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works. 1 op de 3 ervaart dat ook als verloren werktijd. Al zijn er wel sterke onderlinge verschillen, zegt de Veerle Michiels.
11: Bij vrouwen hebben we vastgesteld dat zij vaker dichter bij het werk wonen, een gemiddeld kortere pendeltijd hebben, maar dus ook een lagere limiet van wat zij aanvaardbaar vinden als pendeltijd. Het is heel belangrijk als werkgever om te kijken of een aanbod te hebben rond meer hybride werken.
10: Het gevangenispersoneel in ons land gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
12: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat in onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden, dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
10: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. De Duitse sancties tegen Rusland zijn een grote fout, dat zegt Russisch president Poetin. Vorige maand werd een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig.

0: De meeste plaatsen is het wel droog, alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon, vrijdag tot 25 graden.
1: Music matters. Jongens toch, het is woensdag alweer. Goedemorgen, welkom.
2: Thomas en Sien.
3: Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Het is al tussen 7 en 8 dat je vandaag tickets voor het Disneyland Parijs kan winnen. Voilà.
2: I said it.
1: De toekomst lacht ons toe. En zeker jullie Willys. Goedemorgen.

0: ik nog eens dat de wielies niet wakker zijn allemaal. Amai, amai. Hier, Klees voor. Altijd in point, The Cure. Gevolgd door, we zijn exact tussen dinsdag en donderdag vandaag. Oh. Heldere analyse van de... Dag.
1: Opmerkingsgave 100.
0: Kortweg, woensdag. Welkom. Hartelijk welkom. Woensdag 2 september intussen. En je kon het al horen in het nieuws, maar toch vrienden graag even in houding en aansluiten maar voor een vreugdevolle Polonaise die dadelijk nu van start gaat. Want België is na lange inspanningen en toch wel bloed, zweet en tranen nog maar eens Europees kampioen geworden. Alsjeblieft, hoera in het pendelen.
1: We zijn er weer bij.
0: Dood. Viva de Romeo's, zeg
1: eens. Je bent toch Polonaise?
0: Ja, inderdaad. Ja. Voor het eerst zijn we meer dan een uur onderweg naar ons werk. Volgens onderzoek van SD Works is dat rijdt de Belg elke dag 61 minuten van en naar het werk. Ja, hoe komt dat? Dat weten we.
1: Maar wacht, 61 minuten in totaal of
0: nee,
1: heen?
0: Heen.
1: Enkel en heen?
0: Ik denk, zoals ik het lees, heen van en naar het werk.
1: Dus 100... 22 minuten.
0: Ja, dat is waanzin. Maar ik vrees het dat... Ik vond het ook een beetje onduidelijk in de krant. Maar ik vrees dat het het slechtste scenario is. Heeft uiteraard wel met files te maken. Niet altijd even vlot openbaar vervoer. Maar ook, en dat zat nog niet in het nieuws, en ik zeer opmerkelijk, met onze eeuwige baksteen in de maag. Dat is echt opvallend. Wij Belgen kopen veel vaker woningen dan inwoners.

0: en eigenlijk alle andere Europese landen. En wij wonen gemiddeld 32 kilometer van ons werk vandaan.
1: Oh my god, ik woon exact 32 kilometer van mijn werk. Voilà. Ik ben het gemiddelde.
0: Ja, je bent het gemiddelde. Trots mag je erop zijn. In andere Europese landen, ja, dan huren ze gewoon waar ze wonen. En dan kan je daar goed over nadenken. Van, ja, je kan investeren in huis, maar je kan ook investeren in levenskwaliteit. Ja, dat is toch waar?
1: Misschien moeten we zo meteen nog eens wat cijfers naast elkaar leggen.
0: Ah ja, oei, ja. Met grafieken en zo?
1: Ja, ja.
0: Ah, oké.
1: Okay.
0: Oei, het wordt zo'n dag. Het is, welkom.
1: Het is mijn intentie om dit seizoen toch ook soms iets serieuzer
0: en vandaag te brengen. Gaat dat van start. Ja, och, ja, jongens, sorry voor alles. Nu al. Goedemorgen. Dus ja, de lol zal wel jou moeten komen, want hier zijn vooral cijfers, grafieken, analyses en zo. Wat zijn de cijfers en de codes van de dag? Stuur het gerust door, wat de wilde plannen zijn. Zeer benieuwd. Vrienden van Willy, een heel goedemorgen. We zijn vertrokken. Het is 7:08. Dit is Zornik. It's so unreal.

0: Make It So Unreal. Ontkurk de flessen, want we zijn Europees kampioen naar ons werk rijden. We zitten elke dag meer dan een uur in de file, allemaal gemiddeld. Er wordt heel veel op gereageerd, bijvoorbeeld door Walter, die ontzettend blij is dat hij dat mag meemaken bij mijn 50 minuten. Eén. Naar zijn werk en terug.
1: En nog terug, ja.
0: En dan kan hij naar Willy luisteren. Dat is zijn mooiste moment van de dag. Dus dat kan ik wel volgen. Ook een heldere analyse en ontnuchterend ook. Thomas stuurt 29 enkel naar mijn werk. 58 minuten per fiets. 45 minuten per auto. Alsjeblieft.
1: Fietst die wel goed door, hè?
0: Die fietst goed door. Ik heb ooit met het wielerpeloton achter hem mogen rijden. En die kuiten waren om van te duizen. Ja, dat was redelijk indrukwekkend. Maar goed, het verschil is minimaal. Tussen 58 minuten, 45 minuten met de auto. Dan ondertussen kom je lekker fit en monter aan op het werk. Douchen en knallen maar.
1: Alleen een klein beetje zuur vind ik, los van de fietsers dan, dat wij ook wel bestaan en groeien dankzij de files. Ik bedoel, wij met Willy dan, hè?
0: Ja. Dus we zijn echt los in onze eigen voeten.
1: Hoe meer files, hoe beter.
0: Dat wel.
1: Ja. Nee, maar ik wou even België vergelijken met Duitsland. In België heeft 70% van de Belgen een eigen huis. Dus 70% van de Belgen is huiseigenaar. Ja. In Duitsland is dat maar 47%. En in grote steden zoals Berlijn is dat zelfs maar 15%.
0: Ja, maar wij zijn daar echt heel raar in.
1: Dat speelt daar veel minder.
0: We zijn daar echt heel raar in. Nederland, koopt niemand iets, hè?
1: Ja. Nee, is dat ook zo?
0: Maar het is ook niet te betalen, nee, absoluut.
1: Dat is waar.
0: Maar kijk, ja. Kiezen tussen investeren in een huis of levenskwaliteit, denk ik dan. Maar goed, kan aan mij liggen. Intussen is Nathalie zich aan het klaarmaken, want haar plannen voor vandaag zijn de caravan in orde maken en morgenochtend aanpikken, maar hopla, naar Nederland voor 10 dagen. En wie gaat er ook mee? Willy Radio, alstublieft. Dank u wel, Nathalie.
1: Schitterend.
0: Speciaal een erken voor Nathalie, ter voorbereiding van haar caravanvakantie.
1: Het is een nieuwe van Blue Eye. It's

0: Kermis toch? Kunnen we het dan toch in bij momenten wat barre tijden over één ding eens zijn? Dat Ecstasy een wereldband is. En als je van het type bent dat al eens op een rommelmarkt in een platenbak gesnuisterd, stel dat je ooit het album The Dukes of Stratosphere tegenkomt. Het dolle, psychedelische pop-rock zijproject van de knapen van Ecstasy. Niet twijfelen, meteen kopen. Wereldplaat. Maar dit geheel terzijde.
1: Ik wil niet de partypoeper zijn, maar ik ga het zeggen. Het leven rockt niet altijd en zeker niet in september.
0: Nee, dat is waar. Daar zijn we het denk ik allemaal wel over eens.
1: Maar,
0: ja.
1: Misschien kunnen wij jou opbeuren. We kunnen jou doen uitkijken naar een uitstapje binnenkort. Naar Disneyland Parijs. Zometeen geven we een Willy 4 tickets.
2: Humo!
3: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
4: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
3: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
7: Jaak.
6: Jaak?
7: Chocoladezaak, slimmetje.
6: Ah.
7: Matinetjes.
6: Oh, wauw, van Jaak.
8: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Thomas en Sien.

0: wakker worden noemen we dat. Dacht het wel. Alsjeblieft. A whole lot of Rosie. AC/DC. En ook een whole lot of lol natuurlijk nu, want dit is een moment om er iets aan te doen aan dat een beetje weeën septembergevoel, waarin het, ja, het leven niet altijd rokt. Laten we eerlijk zijn, alles terug opgestart krijgen. Dure maand ook. Ook, hè?
1: Ja.
0: Heel veel facturen en zo. Scholen.
1: Ik zou kadastraal inkomen. Ik ga ze niet gaan spreiden.
0: We zijn bij het KI beland. Maar ja, goed, daar gaat het niet om. Maar nee, toch, want, er is licht aan het eind van de tunnel, vrienden.
1: Wij geven 2 weken lang dagelijks 4 tickets weg voor jou naar Disneyland Parijs. Wat moet je doen? Je moet de Disneyfilm herkennen. We laten elke dag een fragment horen van een rockartiest die een geweldige versie heeft gemaakt van een Disney-song. En de vraag is simpel, uit welke Disneyfilm komt het liedje? De 26e Willy met het juiste antwoord wint de 4 tickets. Hoe stuur je het antwoord door? Gewoon in een berichtje via de app. De artiest die we gaan draaien is The Replacement. Kan ik al meegeven. Maar welke film zoeken we?

Insignificant Other, de nieuwe single van Queens of the Stone Age. Ook van het aankomend album. We zijn druk bezig met het weggeven van 4 tickets voor Disneyland Parijs. 1 Willy wint zometeen. Een van de Willys die wist welke film we zochten. De 26e met het goede antwoord bellen we zometeen. Dit was de opgave. Cruella de Vil, Cruella de Vil.

0: Dit moet volstaan.
1: Hallo, met Hanne.
0: Dag Hanne. Een heel goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Hanne. Naar welke song heb je net geluisterd? Welke song, Disney song, heb jij verrokt gehoord door de Replacements?
1: Cruella de Vil van de 101 Dalmatiërs.
0: Ik kan u ook wel melden dat er ontzettend veel jullie's hebben gestuurd. Maar er was maar één iemand die het juiste antwoord heeft gegeven als 26e inzending. En dat was jij, Hanne.
1: Oh, bijgelijk.
2: Jawel! Oh. Ja. Jij mag naar Disneyland Parijs met 4.
1: Amai.
2: Op onze kosten, alstublieft.
3: Maar wie gaat er mee, Hanne? Wie gaat er mee?
1: Ja, ik denk dat ik een ticket ga moeten bijboeken voor één van onze kinderen. Want dat is te zielig om er één thuis te laten. Hè.
0: Ja, dat gaat het moeilijk uitgelegd
3: krijgen. Je hebt drie kinderen dus.
1: Ja, okay. Ja, klopt.
3: En een man die dan ook mee wil waarschijnlijk. Of een vrouw.
1: Dat denk ik wel, ja.
3: Oké. Nee, maar ja, kijk, dat is op zich dan een kleintje, hè?
1: Dat denk ik wel, amai. Er zijn hier een aantal zeer blij.
0: Fantastisch, ja, die weten nog van iets. Uiteraard zitten die op school en uw man misschien ook.
3: Pas op, het is toch nog maar half acht?
0: Het is al acht, ja. Ah, ja.
1: Ja, er zijn er nog twee thuis.
0: Oké.
1: Eén is er al betrokken.
3: Hebben ze het gehoord, de kinderen?
1: Ja, twee van de drie toch wel.
0: Allee.
3: En wat is hun reactie?
1: Die zijn echt heel blij.
0: Geweldig. Heel cool. Veel plezier daar.
1: Ja, je
0: mag altijd een fotootje sturen of laten weten hoe het was natuurlijk, hè.
1: Dat gaan we doen. Okay,
0: groetjes aan het hele gezin. En proficiat. Dag Hanne. Bye bye.
1: Bye.
0: Morgen nieuwe kans, vrienden. Geen paniek. Eerst eentje om helemaal wakker te worden.

0: veel goed song kan dit wel tellen. Bo Radley's en Wake Up.
1: Kon zo uit een Disney-film komen eigenlijk, The Wake Up. Enfin, het is weggeefuur, want zometeen is het tijd om het grote thermospel te spelen. Wil je meespelen, stuur je nu thermos via de Willy-app. Willy. Music
2: that matters. Wij, Vlaamse landbouwers van Verbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Thomas en Sien.

0: Walkway van Franz Ferdinand, 7:45. Krijgt Sarah de thermos? Is het Bert of is het niemand? Want als niemand een gokje waagt, dan wint er natuurlijk niemand iets. Goedemorgen, Sarah.
1: Goedemorgen.
0: Jij klinkt zeer goed gezien.
2: Jongens, ja, zeg zo. Het zit een lach in je stem, dat is mooi.
1: Ja, het is 3 september, dus ik ben blij altijd waar dit me in het leven komt.
2: Ah ja, maar je bent de enige die super blij is dat de school terug begon.
0: Ik hoor tussen de lijnen dat jij jonge kinderen hebt.
1: Vrij jong, ja. Ze zijn 13 en 11.
2: Ah ja, ze was van. Maar ook opgeruimd staat netjes. Ik snap het. Geen probleem.
0: Je speelt tegen...
1: Ik ben ook altijd wel heel blij om hem terug te zien.
2: Ik snap. Ze staan naast jou nu met een wapen. Ik snap het. Geen probleem. Zo gaat dat.
0: Nee. Sarah, je speelt tegen Bert. Dag Bert.
3: Goedemorgen.
0: Ben jij even blij dat het 2 september is?
3: Ja, tuurlijk. En de zon komt hierop en ik heb er net een fietstocht naar het werk op zitten. Dus helemaal top.
2: Ja. Fantastisch.
0: Sarah en Bert, jullie zullen een artiest of een band horen die nog niet goed wakker is. Als je de band of artiest herkent, roep je je eigen naam. We stoppen onmiddellijk en dan mag je een gokje wagen. Heb je het juist, krijg je de thermos. Heb je het fout, dan is het een Willy Pet. Oké, zijn jullie klaar?
3: Helemaal.
1: Dank het wel, ja.
2: Dit is vandaag de opgave.

0: Robert. Dat ging vlot. Had je de stem herkend?
1: Ik denk van wel. Het geluid was niet zo goed hoorbaar, maar ik dacht, moet ik de artiest...
2: Dat is het spel, Bert.
0: Dat is het hele ding, hè. Dat is het hele ding. Wij was nog niet goed wakker, hè. Snap je?
1: Dus, ah, nee, nee, inderdaad. Misschien vandaar. Nog niet genoeg. Maar ik dacht David Bowie.
0: Laten we eens testen.
2: Ja. Ah, Sarah zegt ook al ja.
0: Sarah voelt erbij
3: ja,
0: hangen.
3: Ik had het ook aan.
0: Het is niet te ontkennen. Het is David Bowie, Live on Mars natuurlijk. Die was nog niet goed wakker. Betekent, ja Bert, dat de thermos voor jou is.
1: Mooi,
0: en, dat betekent ook wel dat hopelijk Sarah blij is met een pet deze keer. Sarah?
2: We gaan ervan uit.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dankjewel, Sarah en Bert.
0: Bye bye.
3: Dankjewel. Fijne dag.
1: Goeiedag.

allemaal. Life on Mars van David Bowie. Intussen alweer 7:50, vrienden van Willy. Telk niets van 8, we hebben nog 2 plaatjes of zo te gaan, denk ik. De Sore Losers hier en yeah, yeah, yeah. Goedemorgen.

0: Esther Liebeert. Als zangeres van de eerste single van Hooverphonic. Wat een fantastisch nummer op Too Wiki.
1: Vorig jaar speelde Baby Shambles, een blijkbaar legendarische show in de Londense club Coco in Camden.
0: Oh ja.
1: Dat is zo'n goede show dat ze die volledig gecapteerd hebben en nu ook op plaat gaan uitbrengen op 9 oktober. Voilà. Dit is Delivery van Baby Shambles.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Niemand pendelt zo lang als wij Belgen. Voor het eerst zijn we gemiddeld langer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. Dat is 13 minuten langer zelfs dan het Europees gemiddelde. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SDWorks, Veerle Michiels.
5: Een deel van de verklaring bij ons zit hem vooral in het feit, we hebben het hoogste aandeel van werknemers die 2 uur of meer per dag pendelen, maar ook het hoogste aandeel van werknemers die het verste pendelen, dus 120 kilometer per dag. Dus 120 heen en terug is dat dan.
4: Ook de files spelen mee en we kopen vaker dan andere Europeanen een huis waar we blijven wonen als we van job veranderen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven niet makkelijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Politiek journaliste Fleur Mees.
6: Het gaat dan bijvoorbeeld over de BTW-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de BTW zouden ook een vorm van een rijkstax, het morrelen aan de index of het verhogen van het remgeld, een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
4: Premier De Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Hamburg in Duitsland zijn 2 mannen gedood bij een schietpartij vannacht. Dat bevestigt de politie daar. Er zouden ook verschillende mensen gewond zijn. De schietpartij gebeurde op een industrieterrein. Waarom is nog niet duidelijk. De politie zoekt de dader met tientallen patrouillewagens. Ze gaan ervan uit dat hij de slachtoffers kende. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië.

0: bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon, vrijdag tot 25 graden.
1: Ik kan er niet over jammeren. Absoluut niet. Goedemorgen, welkom bij Willy.
2: Thomas en Sien.
3: De Disney-tickets voor vandaag zijn de deur uit, maar niet getreurd. Elke dag spelen we op een ander uur.
1: Ah, voilà. Iedereen content dan, hè? Zo zijn we wel. Hartelijk welkom en heel goedemorgen.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

toch een zalvend geluid in het ochtendgeur. Zo die lap steel of wat is het? Zo met zo'n buisje erover. Schoon, schoon. Vind ik aangenaam. Carina, je hoeft toch helemaal geen verantwoording af te leggen. Wat is dat voor een bericht? Hallo, kus, Thomas en Sien.

0: eigenlijk beschamend hoe laat ik wakker ben, hè. Maar ja, bij deze, Sheryl Crow, toch wel een mooie start. Carina,
1: je hebt aan
0: niemand verantwoording af te leggen, hè. Moet daar een keer ene iets van zeggen, Carina. Wat is dat nu? Goedemorgen, hartelijk welkom. Het is 7:08 inderdaad en we beleven samen intussen al woensdag 2 september. Goedemorgen. Wat voor nieuws hebben we nog?
1: In alle doemberichten over ons klimaat trek ik mij toch altijd op aan berichtjes over ons milieu, over onze samenleving, die toch goed nieuws brengen.
0: Ah.
1: Zo las ik iets in de morgen over zeesponzen die vervuilde havens kunnen opkuisen.
0: Oh.
1: Ze hebben daar een geweldige ontdekking gedaan. Dus de Spaanse wetenschapper Manuel Maldonado, ik weet niet hoe Spaans je naam kan zijn, maar Spaanser dan dit kan, denk ik.
0: Amper. Goed uitgesproken
1: dus
0: ook.
1: Manuel Maldonado heeft 2 jaar geleden 5 verschillende soorten sponzen in de zeer zwaar vervuilde haven van Palomos geplaatst,
0: ja,
1: ook in Spanje. En nu 2 jaar later heeft hij gemerkt dat dus 4 van de 5 soorten sponzen het niet overleefd hebben.
0: Ja.
1: Maar 1 soort heeft zichzelf asexueel kunnen voortplanten.
0: Geen probleem.
1: Ze zijn van 24 sponzen naar 40 stuks aanwezig gegaan.
0: Alsjeblieft.
1: In die haven. Plus, ze zijn dan ook nog eens gegroeid en het water is beduidend properder.
0: Ah, jongens, toch.
1: Er zijn zelfs nieuwe soorten zeesterren beginnen groeien.
0: Nee.
1: Allemaal nee. Dankzij die spons.
0: Wat een hoop. Geef het een heerlijke.
1: Dat
0: is goud voor de krant. Hè. Het is in de morgen.
1: Ja.
0: Hè. Dus, positief nieuws brengen in een zee van ellende.
1: Ja.
0: See what I did there.
1: Ja, dat was een vroegere slogan.
0: Zeer mooi.
1: Ja.
0: En die zee dat ook dan met die sponsen.
1: Ja, ja,
0: en dan
1: ja.
0: Ook nog de gouden kop die je daarvoor kan mikken. Helemaal erboven. Spons erover.
1: Ja.
0: Winner. Hoera, hoera. De morgen alle punten. Zeer mooi.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Ja, mooi hè, toch?
0: We kunnen verder met ons bestaan. Denk ik.
2: Really? Music that matters.
0: Tenzij je nog positiever nieuws hebt, hè, of zo. Dan
1: mag altijd hierover.
0: Ja, het lijkt me heel erg moeilijk, maar goed, we staan daarvoor open. Elk een vrolijke dag gewenst. Dit is Automatic Monster.

0: oppeppende en vrolijke deun, zeker wel. Maar ik heb ook altijd een beetje een pipielnummer gevonden. Hey, puur textueel, hè. Wat is dat daar over de berg? Is het een monster? Is het een monster? Ja, jongens. Ja, het is een monster.
1: Net zeggen, stel je even voor dat het een Nederlandstalig nummer was.
0: Echt, als je daar bij volle bewustzijn kunt blijven zingen en niemand zegt, hebben we nog iets anders van? Nee, dan blijven zich afvragen, wat komt er nu toch van over de berg?
1: Het is echt een Studio 100.
0: Nee, ik denk echt waar dat Verhulst zelf zegt, manneke, serieus, kom. Kom, ai.
1: Begint opnieuw.
0: Dat gaan we niet doen, hè. De Weerlilie. Toch waar, Frank, zo echt schlimmelige tekst eigenlijk, hè? Niet?
2: Ja, maar ik denk je nog niet dat bij meerdere Engelstalige
0: maar
2: teksten...
0: Trek het blik niet open, jongens, toch. Nee. Maar dit valt me toch altijd weer op. Wat een leuke deun, totdat je begint mee te zingen. Zeg, wat zing ik nu toch? Dat is toch te debiel voor woorden.
2: Ja.
0: Allee, maar goed.
1: Zeg, Frank, ik heb hier al een paar keer naar buiten gekeken. Het ene moment zie ik prachtige zon tussen de bomen en nu opnieuw bewolkt, dus het wordt een wisselvallige dag, vermoed ik?
2: Ja, heel wisselend. Hè? Ja. Dus met op dit moment inderdaad wel wat wolkenvelden. Anderzijds zijn er ook plaatsen waar de zon schijnt. Verwachting is wel dat na de middag de wolking gaat toenemen. Dus uiteindelijk raakt het zelfs zwaar wolk tot betrokken. Dus de zon gaat het dan moeilijker krijgen. Ja, en helemaal droog houden we het niet. Voornamelijk in het westen van het land is er altijd wel kans op een enkel buitje. Al stelt dat allemaal weinig voor. Hè? Dus het is zeker even regende dag. En het is zelfs zo dat in het oosten het heel de dag droog gaat blijven. Nu qua temperaturen verandert er niet veel. We hadden gisteren zo'n 21 graden. Ja, vandaag is dat ook zo. 21 graden maximaal dat het wordt. Dus ja, echt koud is niet. Maar nee. Ja, het is eigenlijk nog maar begin september. Dus in principe zou je nog net iets meer verwachten, dat wel.
0: En dat komt eraan.
2: Ja, zondag. Mm-hmm. Zondag, ik had gisteren en eergisteren al gezegd, hè, dat wordt nog steeds bevestigd, dus vasthouden zou ik zeggen. Voor de komende dagen is het wel zo dat het eventueel wat minder gaat zijn. Hè. Dus donderdag toch wel meer bewolking. Bovendien gaat het af en toe wat lichtjes regenen, wat druppelen, wat miezer. Het zijn geen grote hoeveelheden, afgewisseld met droge momenten. Het is pas aan het eind van de dag dat het helemaal droog wordt in het westen. Het is wel een graadje warmer, graad of 22. De vrijdag doen we zelfs er nog een graadje bij 23 graden, maar ook dan, hè, dus veel wolken, wat gemiezer. En aan het eind van de dag kan het zelfs wat feller gaan regenen vanaf het noordwesten. En die regenzone, die zou dan in de nacht van vrijdag of zaterdag over het land trekken. En zaterdag zitten we daarachter. Dus zaterdag is een droge dag met een mix van zon en wolken en 21 graden. En zondag zouden we dan eventjes in warme lucht komen. 25 graden kan het dan zelfs worden. En vooral 's ochtends is zonnig. Na de middag lijkt de wolking toch alweer wat te gaan toenemen. Dus als je alles bij elkaar telt, valt het weekend toch wel best mee.
0: Ja, ja.
1: En dan moeten we het inderdaad met z'n allen vasthouden tot en met zondagavond, want dan treden wij op met Willy on Tour in Koekelaren.
0: Alsjeblieft.
1: Dus allen daarheen.
0: Oké.
2: Ja.
0: Zeer mooi. Ja. Frank, hartelijk. Ik was dat vergeten, maar je moet...
1: je bent er ook niet bij, dus...
0: Nee, zo. Handig. Ja. Maar goed. Frank, veel plezier en graag tot morgen. Hè.
2: Ja, dat is goed.
0: Bye-bye.
1: De Weer Willy. Die verbazing.
0: Ik dacht van, ik denk ik iets over het hoofd? Nee. Het is oké. Okay.

0: Get You Down van Sam Fender. 8:20. Hoog tijd voor, laten we eerlijk zijn, een geniaal concept.
1: Bollekepap.
0: Ja.
2: Maar wat is het precies? Het is eigenlijk gewoon een vraag. Zo
0: het is een vraag
2: is het.
0: En er hangt de plaat aan. Zo simpel is het.
2: Je moet kiezen tussen twee mogelijke antwoorden. En die twee mogelijke antwoorden zijn altijd twee rocksterren.
0: Ja.
2: Dus we stellen een vraag, je kiest tussen de twee rocksterren. En voilà, zo simpel is het. En we hebben het gewoon Bollekepap genoemd, omdat dat we dat funny vonden.
0: Ik vind dat superveel uitleg wel. Nu. Maar geen probleem. Nee, is oké. Wat is Bollekepap van vandaag?
2: Oh, moet ik de vraag al stellen?
0: Ah ja.
2: Ja?
0: Waarom niet?
2: Ik weet niet.
0: Ah ja, we gaan straks... Dan kan de poll beginnen, hè? Van Bollekepap.
2: Nu al, maar nu, normaal doen we dat straks pas, maar oké.
0: Okay. Ah ja, oké.
2: Okay. Ja.
0: Zo van. Nee,
2: ik zal de vraag al stellen en dan geef ik straks de twee mogelijke antwoorden. Wat denk je?
0: Maar nee. Dat is de suf. Dat is echt
2: okay,
0: de suf.
2: Nee, we doen het straks.
0: Ja, we doen het straks. Goed. Ja. Jij zet de baas. Ja.
1: Bollekepap. Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be. Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Thomas en Sien.

0: Tijd voor Pollekepap.
1: Pollekepap.
2: Zeker. Zeer benieuwd wat het vandaag wordt. Waar tussen moeten we kiezen zien?
0: Je moet kiezen tussen Bruce Springsteen of Blur. Dus tussen Bruce Springsteen of Damon Albarn.
2: Ja.
0: En de vraag luidt als volgt. Wie is volgens jou de beste verleider?
2: Oh,
0: Bruce Springsteen of Damon Albarn? Open de app nu en je ziet onmiddellijk Pollekepap staan en gewoon kiezen.
2: Super moeilijke vraag, vind ik. Allee, wie zou jij kiezen?
0: Ja, Bruce Springsteen.
2: Sowieso?
0: Ja. Omdat ik hou van stabiliteit in een man. En ik denk dat Damon Albarn dat niet per se is.
2: Ja.
0: Ik ben zelf niet super stabiel, dus liever dan een man die wel stabiel is.
2: Maar ja,
0: stel nu
2: Damon die loert naar jou en die lacht zijn vrolijke bietertjes bloot. En je ziet dan dat fonkelende diamantje zo in zijn tand.
0: Ja.
2: En die loent zo naar jou.
0: Nee, ja. Dat is waar, want ik was eigenlijk al aan het denken aan een langdurige relatie, maar dat gaat niet over verleiden.
2: Nee, je moet er niet mee trouwen. Hè. Gewoon verleiden.
0: Oh, dan misschien toch Damon Albarn.
2: Nee, Damon Albarn.
0: Ja, jij?
2: Want ja, Bruce, ik zou sowieso Damon Albarn doen. Ja,
0: ik snap het. Puur op
2: Bruce,
0: het verleiden.
2: Volgens mij, het is een heel aimabele man en zo fantastisch. Maar volgens mij kan hij ook een pakje zagen. En ik denk dat hij ook een beetje akelig uit zijn mond. Maar dat ben ik niet zeker. Dat weet ik eigenlijk echt niet. Goed, voilà.
0: Moeilijk.
2: Ja, het is moeilijk. Ja. Je ziet het bij de Willys ook. Hè. Je ziet ze heel de tijd twijfelen. Het is nog altijd niet duidelijk wie wint. Voilà, laat maar weten. Pollekepap, je vindt het bol via de web.
0: De webstack.
2: Via de app. Vind je het Pollekepap? Goed.

0: Adams, maar wat of wie hoor je nu? Is het Damon Albarn of is het Bruce Springsteen? De vraag in Polkepap vandaag was: wie is volgens jou de beste verleider? Bruce Springsteen of Damon Albarn? Het was spannend, ze sprongen constant over elkaar.
1: Ja, ja, ik vind het toch opmerkelijk.
0: Ja. Maar de laatste 30 seconden was het dan toch overduidelijk. Bruce Springsteen kreeg de meeste stemmen, 54% van de stemmen. Dus we gaan luisteren naar My Hometown.

0: Zo zijn de Willys wel altijd goed, hè. Altijd de mening ook. Luc, Willy-luisteraars zijn schitterende mensen met grote muziekkennis. Meteen gevolgd door Ken. Mannekes, die vent kan een eindje beurtelen. Broes, ja, sorry, het is broes geworden. Ja.
1: Oh. Maar kijk, we gaan naar Placebo.
0: Ja, zeker. En Marinka is super blij dat we terug zijn. Ze is 2 maanden vreemd gegaan, maar vond nooit de juiste ochtend. Oh. Schoon, Marinka.
1: Dat is toch gewoon als het schoentje past.
0: Echt wel schattig. Oh, ik voel het ook zo aan, hoor. Marinka, dank u wel. Dat is heel mooi. Ja, duidelijk de goed nieuws, Willy, in de vorm van Freek Baakman natuurlijk. Dus we zo meteen benieuwd waar hij het goede nieuws heeft gehaald vandaag. Eerst op Pure Morning.

0: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
2: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
1: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, je wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
7: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
8: Amai.
10: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
12: Zaak.
11: Zaak?
12: Chocoladezaak, ja, slimmetje.
11: Ah.
12: Matinetjes.
11: Oh, wauw, van Zaak.
13: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
14: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
17: Zottekes? Wakko.
16: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
18: Van Haren, Van Haren.
19: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
18: Van Haren, Van Haren.
19: Omdat we van schoenen houden.
20: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
21: Thomas en Sien.

0: Je wordt ons maar liefst twee keer gewoon in een vrolijke aanbieding gedaan. Dank u wel. Annelies heeft... heeft ons gewoon gratis een polleke pap aangeboden dat we eens kunnen lanceren. Een heel goeie.
1: Keigoeie.
0: Wie had je graag nog eens live aan het werken zien? Inpikkend op Tom Petty. Ja, zeker wel.
1: Maar wie zet je dan tegenover Tom Petty van hetzelfde kaliber?
0: Ja, wat vind jij, Annelies? Is dat dan direct al Jeff Buckley? Ja, of gaat dat wat te ver? Dan,
1: iets meer rockachtig. Maar...
0: Los daarvan.
1: Ik ga erover nadenken. Ja.
0: Ik heb twee keer goed nieuws. Ten eerste, straks, zo meteen eigenlijk al, gaan we Lenny's nieuwe single horen. She Only Loves You. En die is, als je mij vraagt, zo mogelijk nog beter dan de eerste single. En dan moet het echte goede nieuws nog komen.
2: De Goed Nieuws Willy.
1: Freek Braakman, goedemorgen.
3: Een zeer goedemorgen. Goedemorgen, Sien Thomas.
0: Dag, Freek.
3: Oh, te weinig koffie, ja. Goedemorgen.
0: Okay.
1: Ja, maar wel al goed nieuws gevonden, Freek.
3: Ja, prachtig verhaal gevonden. Ik moet het vertellen, ik popel eigenlijk. Het is het verhaal van twee vrienden. Nimble Will en Dale, twee Amerikanen. Laat ons zeggen, verstokte, krasse knarren. Uber Willys ook. Twee van die grijsaards met een lange grijze baard.
0: Dat zijn Willys dan, Freek.
3: Ja, maar toch een beetje. Die, ja, voilà, die vinden toch ook een plaats.
0: Ja, maar echt, dat is niet waar,
3: en allebei, ja, maar kranige mannen. Echt kranige mannen. Echt zo. Zizi top. Maar dus de twee met baard. Hè.
0: Niet
3: geen baard dan.
0: Niet
3: de twee met baard. Zo. En, zwart. En ken je, als enfin, je bent gewandelaar, Thomas, maar ken je de Appalachian Trail?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, die heb ik nog niet gewandeld, Freek.
3: Nee, die heb ik nog niet gewandeld. Dat is een wandelroute die langs de oostkust van de Verenigde Staten trekt.
0: Ja.
3: Tussen Georgia en Maine. Dat is in totaal 3530 kilometer.
0: Fikse trots. Ja, dat wel.
3: Ja, dat is echt een wandelingske. En het record in één keer van zuid naar noord staat op naam van Karel Sabbe trouwens.
0: Ah ja, de ultraloper.
3: Voilà. Dus heeft dat record in noordelijke richting dan. Maar je bent een echte Appalachian als je die hele route, dat mag in stukjes, gedaan hebt, afgelegd hebt binnen een jaar. Dan ben je een Appalachian. Dus je hoeft dat niet onmiddellijk in een maand te doen in één stukje, maar in een stukje zin. En die deel, dus een van die twee vrienden, die man heeft dat in 2017 voor elkaar gekregen. En hij was toen 82 jaar. Dus
1: What?
3: Hij heeft in één jaar, in stukjes verspreid, die 3500 en zoveel kilometer afgelegd.
0: Ja.
3: In het gezegende jaar 2017. En was daarmee de oudste uiteraard ooit die dat voor elkaar gekregen heeft.
0: Wow.
3: Nu, zijn 3 jaar jongere vriend Nimble Will, die zei, hold my beer. Die heeft gewacht tot hij 83 was, dus 1 jaar ouder dan Dale toen hij dat gewandeld heeft. En die snode Nimblewill heeft, dit is erin geslaagd, en die heeft dat record afgepakt.
0: Smerig, smerig.
3: Ja. Toch altijd beter een verre vijand dan een ambitieuze vriend.
0: Ja, dat is toch echt wel. Ja, loeder. Loeder. Allee. Jij zou bij mij echt exact hetzelfde doen, Smeerlap. Ik ben het zeker.
3: Ah,
0: echt waar? Dat zou echt vintage Freek Braakman zijn. Ja, leuke, toffe Thomas, prestatie. Thomas. Ik had...
3: voilà. We zijn 6 jaar verder. We zijn 6 jaar verder. En Teel, die dus dat eerste record had, die heeft nu gezegd, jongens, hold my 2 beers. Ik ga dat nog eens doen. Ik ga dat gewoon nog eens doen. Hij heeft het bijgehouden. Hij is onderweg 71 keer gevallen, waarvan 6 keer hard, 1 keer even in het ziekenhuis een kop genomen. Maar het is hem gelukt. Hij is aangekomen. Dale is 91 jaar en heeft dus die volle 3530 kilometer het afgelopen jaar gewandeld. En inderdaad, Thomas, ik beschouw jou echt wel als een heel goede vriend van mij, maar ik ben blij dat jij geen wandelaar.
0: Zeg jij ook eens iets zien eigenlijk?
1: Ja, ik zou sowieso winnen, hè?
0: Ja, dat sowieso. Ja. Dankjewel, Freek. Ik ben ontroerd tot in het diepste van mijn vezels. Graag tot morgen.
3: Tot morgen.
0: Bye bye.
2: Goed nieuws, Willy.
0: Het werd zomer, hè? Dat is toch wel een beetje, het werd zomer. Wat een nieuwe prachtige single van Lenny.

prachtige nieuwe single van Lenny Lenny. Linda Tkorovic natuurlijk van Compact Disc Dummies met She Only Loves You. Dit is Jamiroquai, Cosmic Girl.

0: Zometeen gaan we Elton John draaien, maar niet op de manier waarop je het verwacht. En we bellen ook met Elmo, onze zapper.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenoir, 4 voor 15 euro en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Een goeiemorgen. Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Zoal Demir in de Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. En dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Bedrijven moeten eerst Belgische werkzoekenden een kans geven. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven erg moeilijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Je hoort politiek journaliste Fleur Mees.
6: Het gaat dan bijvoorbeeld over de BTW-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de BTW zouden ook een vorm van een rijkstax, het borrelen aan de index of het verhogen van het rem geld een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
5: Premier De Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Overasselt bij Nijmegen in Nederland mogen inwoners hun huizen weer verlaten. Gisteren moesten ze binnenblijven door een grote politieactie. Daarbij zijn 34 mensen opgepakt, ook twee Belgen. Omdat 30 gewapende mannen een bewaker doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. Het gaat wellicht om drugsgeweld, zegt gerechtsjournalist Farouk Özgunes.
7: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
5: Bij de overstromingen vorige week in Nepal en Tibet zijn nu al 1130 mensen overleden, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de overheid. En de dodentol zal wellicht nog oplopen, want er zijn nog zeker 4400 mensen vermist. De schade is ook enorm. En op de US Open tennis heeft Elise Mertens zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. Zizou Bergs speelde vannacht tegen de Spanjaard Carlos Tabernas. Bij 2-1 voor Bergs werd de wedstrijd gestaakt omdat het te donker werd. Dus de match wordt vandaag verder gespeeld. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat licht. De regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we

0: One More Time, Tom. I deserve some papillon. 7 over 9, vrienden van Willy, een heel goedemorgen. We hebben nog een uurtje samen. Het is intussen al woensdag 2 september. Zien, heb je nog nieuws?
1: Ja, ik ben toch van de ene verbazing in de andere gevallen wat het thema lifestyle betreft vandaag.
0: Ah, het is een lifestyle thema,
1: dus
0: goed.
1: Ik las op het laatste nieuws, pagina 15, eerst en vooral over Eau de Cola, het nieuwste parfum.
0: Eau de Cola. Cola, ja. Oké.
1: Dus cola vind je vanaf nu niet alleen in je koelkast, je kan het ook in de badkamer zetten en als parfum gebruiken. Er is nu een parfum uitgekomen met cola geur. Ik weet niet of dat per se had gemoeten.
0: Nee,
1: ik zou echt niet naar cola willen ruiken.
0: Nee, nog liever bier dan cola eigenlijk.
1: Ja, het is wel zuur ook.
0: Ja. Maar toch een beetje meer fraîcheur dan cola.
1: Dus ik dacht, zo, daar hebben ze ook wel echt het einde van de innovatie bereikt in de parfumwereld.
0: Ja. Alleen nog pudding. Ja. Pudding kan ook nog eventueel. Ja.
1: Maar toen op dezelfde pagina las ik ook nog over een trilbeurt voor je haar.
0: Trilbeurt?
1: Ja, dus je kan nu een stijltang kopen. Dus dat is zo iets om je haar te stijlen. Ik ken dat waarschijnlijk niet. Maar
0: ga je straks... Je kan ook een stoel kopen, dat is zoiets om op te gaan zitten.
1: Maar ik weet dat kennen. Dus een stijltang,
0: ik heb het niet nodig.
1: Voor mensen
0: laat dat duidelijk zijn.
1: Golvend haar hebben, daar kunnen ze een haarstijl mee maken.
0: Ja.
1: En je kan dat nu ook met trilfunctie kopen.
0: Met trilfunctie, zodat je hem ook als vibrator kan gebruiken. Dat is leuk.
1: Het zou gewoon iets beter zijn voor je haar.
0: Ah ja, oké.
1: Ja, dus ik denk ook daar hebben we het einde wel bereikt.
0: Ja,

0: Ik denk het ook.
1: Het zijn beide spullen die op zich goed, want ik zou het beide niet aanschaffen, dus het zet me niet aan tot
0: contact. En het wordt ook een triltang genoemd, of nee, gemiste kans.
2: Jammer. Willy.
0: Oh, sorry. Nee,
1: dat is hem hier, hè?
0: Ja, maar kijk je terug, want ik wil A weten of het een triltang wordt genoemd.
1: Ah ja.
0: Dat wel.
1: Nee, een vibrerende steltang. Okay.
0: Een kijk, ook laten liggen. Maar dit moeten we nog even in de verf zetten, het is waar.
1: Ja, het is dus een van de versions van Turnstile. Ze hebben vorige week een nieuw album uitgebracht. The Never Enough Versions, met allemaal songs van hen, gecoverd door andere artiesten. En dit is echt een heel bijzondere versie. Seeing Stars, waarin je Elton John op zang hoort. Niet het hele nummer, hij heeft samen met de zanger van Turnstile gezongen. Ja.
0: Maar het is wel heel cool als je het je gaat uiteindelijk horen. Dus je hoort de eerste zanger van Turnstile. En dan opeens, bij het volgende strofje of zo, komt die Elton John erbij.
1: En zo goed met stem.
0: Maar dat is echt gewoon, dat gaat echt gewoon, ja, zijn strot gaat open en de hele wereld klaart op. Het is gestoord. En die zanger van Turnstile is al fantastisch. Oké, iedereen klaar voor? Seeing Stars, Elton John versus Turnstile.

0: Dit was nog Brandon, hè?
1: Dit is Brandon, hè?
0: Ja.
1: En nu komt Elton, hè?
0: Nog niet, hè? Wacht, hè?
1: Alsjeblieft.
0: Ja. Nu.

0: Ja, dat is mega slim geweest van Turnstile. Hè, om artiesten naar zich toe te trekken om te vragen om covers van hun nummers te maken. Dit was Seeing Stars van Turnstile featuring Elton John.
1: Slotakkoord. Slotakkoord. Ja.
2: De Zapper.
1: Afronden nu. Goedemorgen, dag Elmo.
3: Hey, goedemorgen.
1: Had je die al gehoord, Turnstile met Elton John erbij?
3: Ja, wel, ik heb die plaat ondertussen, ik denk een vijftal keer al volledig gedraaid. Ik vind dat echt heel, heel goed gevonden. Vooral ook omdat ze allemaal hun eigenheid bouwen. Ja. Waardoor dat die plaat volledig anders wordt. Dus ik ben een zeer grote fan.
1: Fijn. Ja.
0: Van wat was je fan op televisie afgelopen week, Elmo?
3: Ik heb afgelopen week naar een reeks gekeken die Tiptoe heet. En ik dacht initieel van het nieuwe schooljaar starten. We beginnen rustig met een makkelijk verteerbare serie. En zo Tiptoe, dat werd mij eigenlijk aan mij voorgesteld als een uit de hand gelopen burenruzie. Dus ik dacht van oké, het zal zo wat heen en weer geroep zijn omdat een buur te luid naar Dimitri Vegas en Like Mike luistert of zo. Maar ik moet nu wel zeggen, het is eigenlijk, Tiptoe is een psychologische thriller die escaleert op een manier dat ik niet echt zag aankomen.
1: Oh, oké. Ja.
3: Ja. Het zijn vijf afleveringen.
0: Oh. Sorry, Elmo, ja.
4: Morning, everybody.
5: Morning, boss.
4: So, this morning, I'm locked out of my own house. So I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
1: Dripping. Oef. Amai.
0: Sorry, ja, je hoorde dus een stukje van de trailer waarin dat hij bij zijn buur gaat aanbellen met ook een zeer sappig accent, hè.
3: Ja, het is inderdaad, het is een Schot. Het is een Schot die woont in Manchester en een gayclub uitbaat. Nu, het begint eigenlijk, wat aan mij meteen triggerde, elke aflevering begint eigenlijk met hetzelfde fragment, maar dan telkens vanuit een ander perspectief. En je hoort altijd hysterisch gekrijs in de straten van Manchester en dan hangt er een dode man aan een lantaarnpaal.
1: Oké.
3: Ja. Ja, dus de man die je hoort in een trailer, daar weet je al meteen van oké, die gaat sterven. En het is geen zelfmoord. Hè. Op een bepaald moment noemt de moordenaar het, en dat is geen spoiler, men noemt het niet zomaar een moord, maar een executie. Ja. En het begint, zo begint dus elke aflevering altijd vanuit een ander perspectief. En eigenlijk speelt het verhaal zich af binnen een tijdspanne van 10 dagen. En het begint dus eigenlijk met Leo, hè, de man die we hoorden, die bestolen wordt door een one-night stand. Die loopt in dief achterna en zo slijt hij zijn eigen buiten. En dan staat hij daar in zijn vleeskleurige onderbroek, dat is ook echt. Dat verzin ik niet. En dan belt hij aan bij zijn buurman in de hoop dat hij een reservesleutel heeft. Maar eigenlijk, tot dan had hij die buur eigenlijk nauwelijks contact gehad, omdat die echt uit verschillende werelden komen. Hè. Dus Leo baat een nachtclub uit, terwijl dat eigenlijk Clive, de buurman, zo wat, ja, groeit van eigenlijk alles wat dat queer is. En vooral eerder, ja...
1: En van vleeskleurig ondergoed.
3: Redelijk extreem rechts overkomt of zo.
1: Ja.
3: En eigenlijk in grote lijnen, want ik wil niet te veel prijsgeven, het gaat dus echt over de dynamiek tussen die twee en er gaat wat gebeuren, dat lijkt mij onvermijdelijk. Ja. Maar het gaat eigenlijk in grote lijnen vooral rond de angst die nog altijd leeft onder queers en transpersonen over de groeiende onverdraagzaamheid. Het is echt ontegensprekelijk een maatschappijkritische reeks. Hè. De bedenker Russell T. Davies, ik weet niet of jullie die kennen, maar die heeft eerder zo Queer as Folk gemaakt. Dat was een Amerikaanse reeks.
1: Dat is al even geleden, ja.
3: Dat is inderdaad al even geleden. Die heeft ook recent nog iets te zien gemaakt. Wat ook zo'n een over de AIDS-crisis in de jaren 80.
0: Ah, met die zanger. Ja. Wacht, hoe heet die weer?
3: Ja, van Years and Years.
0: Ja, die, ja.
1: Ja.
3: Dus dat is wel iemand die zijn mening niet wegsteekt of zo. En dat merk je ook wel in de reeks. Hè. Het gaat onder meer over woke, maar het gaat ook over complottheorieën en een Brexit. En soms is het misschien iets te veel een politiek pamflet of zo. Nee. Maar desondanks zou ik het wel echt aanraden en zeker niet zien als een afschrikmiddel, omdat er gebeurt heel veel. Het is echt zo'n trein die voorbij rijdt, je springt erop en die dendert echt aan een zot tempo door. Het zijn ook maar 5 afleveringen.
0: Okay.
1: Is ook geestig? Het is
3: geestig, maar vooral tragisch of zo.
1: Ja, ja.
3: Vooral, je weet heel de tijd dat er iets gaat aankomen. Maar de manier waarop, of wat dat je eigenlijk doorheen die aflevering ontdekt, is wel echt, het is wel heel goed gevonden.
1: Oké.
0: Dus nog even kort Tiptoe op HBO Max, 5 afleveringen.
3: HBO Max, ja.
0: En alle 5 nu al te bekijken.
3: Ja, volledig integraal sinds vorige week vrijdag. Het zijn afleveringen van 45 minuten, dat valt allemaal te doen.
0: Ja. Dankjewel, supergoeie tip Elmo en heel graag tot volgende week.
3: Tot volgende week.
1: Tot over de week Elmo, bye bye.
2: De Zapper.

0: moment vanuit de bridge.
1: Je moest niet praten. Hè?
0: Zo kletteren met je koptelefoon.
1: Ah, ik ja?
0: Maar ja, maar ja. Professionalisme, homer. Ja, alles kapot te zien, alles kapot. Jammer.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
7: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
6: De absolute must-sees en de must-zeker Nazis van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Mama, snap jij iets van die passé-composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen. IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
16: Hey, die van ons die lust aan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
15: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Schat, ik zie je graag.
18: Ja, maar...
17: Maar nee, geen maar.
18: Oh.
17: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
19: Thomas en Sien.

0: Sander heeft er een prachtige festivalzomer op zitten met onder andere een show op Pukkelpop. Pukkelpop.
1: Ja, heel zwart.
0: En hij heeft nu al meteen een nieuwe tournee aangekondigd en het gaat echt langs alle grote stadia over heel Europa. Je weet natuurlijk dat hij vorig jaar in de AB stond, waarvoor er denk ik 2000 of 3000 wachtenden waren op Ticketswap.
1: Dan weet je, hij is heel snel gegroeid.
0: Dat is veel te klein. En nu zie je overal arena, dome, stadion, hal staan. Hij gaat echt naar de grootste plekken en komt dus ook naar België op 16 mei volgend jaar. Komt hij naar de AFAS Dome in Antwerpen en tickets kan je kopen vanaf vrijdag. Verrassing op Apple TV Plus, want Peter Gabriel is daar opgedoken in de reeks Silo, een soort dystopische reeks over een leven dat zich afspeelt in verschillende silo's. Enfin, hij was dus een zeer grote fan. Ja. Hij heeft ook muziek gemaakt voor de reeks en had niet verteld aan de fans dat hij ook een kleine rolletje had. Hij is daarin opgedoken. En hij zat ook op de voorstelling van het nieuwe seizoen van Silo, kwam hij ook spelen op het piano. En dan vroegen mensen zich, maar hoeveel heeft dat hier wel niet gekost om Peter Gabriel naar eerst te krijgen? Ja. En dan was het antwoord, niks. Ah. We wou dat gewoon super graag doen. Ik vond dat een leuke serie en wou meespelen.
1: Het is ook gewoon leuk. Natuurlijk, als je zelf al gewoon schatrijk bent, dan doe je dat gewoon zomaar voor de lol. Ja.
0: Dus als je hem wil zien op televisie, Silo op Apple TV+. En we hadden het al gezegd. De nieuwe single van Dressed Like Boys is uit sinds vandaag. Die nieuwe single heet And Then I Woke Up. En dat is een bijzondere keuze, vind ik, als nieuwe single.
1: Ja, ik vind het ook. Het doet mij altijd weer denken aan het moment waarop hij in de Willy Chalet stond met zijn elektrische piano, zat dus eigenlijk. Hij speelde daar ook iets wat een nieuw nummer aan het worden was. En dat was tussen al die fantastische singles die hij al had, iets wat er enorm uitsprong. Ik vind het een heel moedige keuze om hier een nieuwe single van te maken na een zo gevierde debuutplaat. Mm-hmm. Is het echt moedig, want het is een eigenlijk heel trage song, heel intense song. Het is een ballad, maar een bloedmooie ballad. Relatief lang nummer, meer dan 5 minuten. Maar het is kippenvel.
0: Maar de voorbije maanden is het ook wel een live hoogtepunt geworden. Hè. Dat nummer is misschien daarom dat ze het kiezen. Misschien komt er ook wel een nieuwe plaat aan, we hopen het. And Then I Woke Up van Dressed Like Boys.

0: Ja, veel reactie op deze nieuwe single van Dress Like Boys. Dennis stuurt een nummer dat je naar je ziel gaat live gezien. En toen speelde hij het als laatste nummers en tranen. Wat een single. Al twee keer live gehoord, deze nieuwe Dress Like Boys aan jou. Blijf bij Elton John. Een beetje saai, stuurt ook iemand. Ja, het is dat soort single natuurlijk wel. Ik vind hem heel bijzonder en moedig. Als keuze na zo'n warm onthaalde debuutplaat. And Then I Woke Up van Dressed Like Boys.
1: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really?
1: Music
2: that matters.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Kruid wat deals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
9: Kruid wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Thomas en Sien.

0: Today, Yesterday, nieuwe single van Novastar. We zijn nog op zoek naar een laatste plaat in het thema. Naar wie zou jij onze luchthaven vernoemen? Ik weet het, klinkt misschien
1: klinkt
0: als...
1: Klinkt raar als je de context mist, maar ja, dat had te maken met Dolly Parton Airport, voormalig Nashville Airport. Ja. Wat moet dat dan worden hier met Brussels Airport? Laat het weten via de Willy-app. En dan draaien we straks een passende...

0: All My Friends Are Falling In Love van Vaccines.
1: Het was eigenlijk niet de bedoeling om per se te gaan naar songs die met vliegen te maken hebben of zo. Het was eerder van, hoe zou je de luchthaven, of naar wie zou je die willen vernoemen, omdat die gewoon heel veel betekend heeft voor de Belgische muziekscene. Maar ja, dan kom je zo ongewild dan toch uit bij songs die iets met vliegen hebben te maken of zo.
0: Maakt op zich niet uit.
1: Nee.
0: Karel, die is het helemaal kwijt. Karel de Grote nog wel, met dubbele O. Die kiest voor Airport Karel de Grote. Ja, daar trek je het wel heel hard met na, ja, wat naar hier toe, Karel de Grote. Sorry. Ja. Welke Belgische artiest verdient het eigenlijk om een luchthaven naar hem of haar genoemd te krijgen? Dat is het. Muzikaal, hè? Anders kunnen we geen plaat van draaien, snap je?
1: Ja, want Hergé, oké, ja, maar ja, Kuifje. Ja. Kan je niet draaien.
0: Ja. Het is geen simpele van de week. Nee. Maar goed, dit is een nieuwe Matt Berninger, Martini.

0: Martini Mifazzo. Ik spreek alleen al de titel van de nieuwe Matt Burning Earl ontzettend graag uit. Ja, geweldig nieuwe song. Single. Goedemorgen, Annelies.
1: Een hele goede morgen.
2: Oh, hele zelfs.
0: Is dat?
2: Ja. Oh, oké. Okay. Iets speciaals?
3: Ja, mijn artiest van de week is Freddie Mercury. Want die is komende zaterdag, had hij 80 moeten worden. En ik ben er helemaal aan het induiken, podcast aan het luisteren. Zo onderweg naar het werk, terug van het werk. Ik ben helemaal geobsedeerd. Maar ik vind het gewoon heel interessant. Dus ik heb zin in de show, ja.
0: Ah, tof. Ja. Kan je de podcast aanraden? Want,
3: Het is de Eras podcast van BBC One, denk ik. BBC. En ene Bill Bailey vertelt zeer goed over de geschiedenis van Queen. Die heeft natuurlijk ook iedereen in zijn... Ja,
2: de show gehad.
3: Ja. Maar toch, ik vind het wel heel tof, ja.
0: Ah, leuk, leuk.
2: Hele goede tip.
0: Ja.
2: We gaan nog naar een laatste plaat in het thema hoe of naar wie zou jij onze Belgische luchthaven vernoemen. En Philippe had een zeer goed idee. Als we hem nu eens de Panamarenko luchthaven noemen, Panamarenko Airport, dan verwijs je meteen naar een beeldende kunstenaar en naar Noordkaap natuurlijk.
0: Ja, dat schurkt tegen de genialiteit aan, laten we eerlijk zijn. En een kans die we niet mogen laten schieten.
3: Humeur van Stijn Meuris meteen.
0: Hopla, omhoog hè.
3: Perfect.
0: De laatste van vandaag, bedankt. Wie had die gestuurd?
2: Philippe.
0: Philippe, goede keuze. Panamarenko van Noordkaap. Veel plezier.

0: Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goedemorgen. Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Zoal Demir in de Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. En dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. De vastgoedprijzen zijn in 16 jaar tijd door het dak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel die HLN heeft geanalyseerd. Gemiddeld kostte een woning 16 jaar geleden 195.000 euro. Vandaag is dat 335.000. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. Vooral Sint Maartens-Lathem in Oost-Vlaanderen springt eruit. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
2: De prijs die ging met maar liefst 163% naar omhoog. En ja, die bedraagt nu bijna 1 miljoen euro. Dat is het hoogste van alle gemeenten. De vergelijking klokken, er werd slechts 70% duurder. En als we kijken naar de kleinste stijgingen, dan springt Staden nabij Roeselaar eruit. De mediaanprijs daar, die steeg met nauwelijks 8%.
1: En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper een dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen felle lichtflitsen en hoorden meerdere knallen. Kort daarna was er een kortsluiting en vielen er verschillende hoogspanningslijnen uit. Een algemene storing was er niet. Volgens de politie gaat het niet om een technische storing en is er sprake van kwaad opzet. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon. Music matters.
0: Classics. Annelies Orie.

Visions van Lou Reed. Er blijven trouwens suggesties binnenkomen voor een nieuwe naam voor Brussels Airport. Thomas en Sien zijn daarmee bezig. Ik speel ze allemaal door. Over vervoer gesproken trouwens, de files die zijn terug. Ik dacht dus woensdag en dan nog woensdag 2 september. Iedereen die kan gaat toch thuiswerken? Ja, nee. Het was 1:20 vanuit Leuven. Als jij het ook aan je been had vanochtend. Ik heb heel veel om de dag terug een klein beetje beter te maken.

Het nummer waarmee U2 in 1997 mee liet horen. Wij willen ook wel eens iets anders dan classic rock. Met discotheek en de plaat pop waar dat ook op stond, schokten ze redelijk wat traditionele rockfans. Wij schrikken intussen nergens meer van. Zometeen krijg je Blur na The Pretenders.

0: van Blur. Straks een nieuwe Classics Clash. Maar eerst krijg je nog Depeche Mode en Foo Fighters na elkaar.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko!
2: Gek! Dus, sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
4: Go Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Willy. Music Matters.

Walking in My Shoes van Depeche Mode. En dat is trouwens een nummer waarvan de videoclip destijds door MTV in Amerika werd gecensureerd. Want wie dacht dat alleen maar rappers met naakte vrouwen op school zaten, die is fout. Ook Martin, Andy en Alan van Depeche Mode, die staken zo'n shot in die video. En dat mocht dus niet in de VS. Classics Clash. Gisteren hebben we onze herwonnen vrijheid als ouders gevierd met een beetje een atypische Classics Clash. Daar kwam een beetje reactie op van, ah, Annelies, maar ja, wij hadden nu toch die songs over september verwacht. En daar misschien ook een beetje op gehoopt, want cliché, ja, maar clichés werken dus een klein beetje, zo blijkt. Vandaag dus twee songs over september in de Classics Clash. Zometeen kies jij met één druk op de knop in onze app voor dit. Ik snap het, de chaos is begonnen. Iedereen wil gewoon dat de maand voorbij is en dat we in ons ritme zitten. Dus Green Day en Wake Me Up When September Ends is optie 1. En dit

Een prachtig nummer. Misschien verstaat niet iedereen het, maar het is wel heel schoon. Ik open die Classics Clash nu en ik geef je 10 minuten om te stemmen voor een nummer over september. Ga jij voor Green Day en Wake Me Up When September Ends of voor Flip Kaulier en September? Jij beslist. Dit is Prince. I Would Die.

0: Beirut en Nant. Eens kijken naar die tussenstand in onze Classics Clash. Elke dag zet ik twee nummers tegenover elkaar. Die kunnen van dezelfde artiest zijn, omdat die artiest jarig is. Kan ook gewoon iets te maken hebben met de tijd van het jaar, zoals vandaag. Het zijn twee nummers over september. Het is Green Day met Wake Me Up When September Ends. Tegenover Flip Kaulier met September. En hij beschrijft september als een soort van eindpunt van de zomer en een beginpunt van een nieuw seizoen. Want ja, natuurlijk duurt de zomer nog tot 21 september. Maar ja, alles begint opnieuw en zo. Zomerliefdes zijn voorbij, dat soort dingen. Een hele portie nostalgie. Wat betreft die tussenstand, het is op dit moment weer gelijk. Dus het kan nog alle kanten uit. Jij beslist in de poll, in de app.
1: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja?
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma!
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij. Ruben van Gucht.
10: VTM. Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
12: Zottekes, wakko.
11: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
13: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wel, je hebt geen gaatjes.
16: Maar?
15: Nee, geen maar.
16: Asoffer.
15: Wat blieft?
17: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
18: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
19: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
20: News

Maandag van de mens, maar het is eigenlijk al woensdag. Hè? Blijven we in België of niet? Dat is de vraag. Classics Clash. Want jij koos een September song in de app van Green Day of van onze eigen Flip Kaulier. Steve die stuurt ook, als chauvinist hoop ik dat Flippe het haalt. Kijk, als je mij op voorhand had gevraagd wie wint er vandaag, Green Day of Flip Kaulier, ik zou mijn geld op Green Day hebben gezet. Ik dacht dat ik die Willys wel kende. Maar ik zou dus dik verloren hebben, want 53%.

Af en toe een beetje bewegen tussen het werk door, dat is belangrijk. En dat kan dus op Red Alert van Basement Jacks. En eigenlijk ook op My Sharona. Rond 11:30 dan neem ik je mee naar een live concert van Queen in Wembley Stadium in Londen in 1986. En ik kan u nu al verzekeren, kippenvel komt eraan.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel, leef beter.
6: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 11 uur.
7: Een goeiemorgen. Als je nog benzine moet tanken, dan doe je dat best vandaag nog, want morgen schiet de prijs weer omhoog. Je betaalt dan maximaal 2,05 euro voor een liter benzine 95. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook diesel tanken wordt weer wat duurder. Een liter kost je vanaf morgen maximaal 2,38 euro. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu weer, nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. De vastgoedprijzen zijn in 16 jaar door het dak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel die HLN heeft geanalyseerd. Gemiddeld kostte een woning 15 jaar geleden 195.000 euro. Vandaag is dat 335.000 euro. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. Vooral Sint-Maartens-Lathem in Oost-Vlaanderen springt eruit. HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
8: De prijs die gingen met maar liefst 163% naar omhoog. En ja, die bedraagt nu bijna 1 miljoen euro. Dat is het hoogste van alle gemeenten. De vergelijking, klokken, er was slechts 70% duurder. En als we kijken naar de kleinste stijgingen, dan springt Staden nabij Roeselaar eruit. De mediaanprijs daar, die steeg met nauwelijks 8%.
7: En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper één dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen daar felle lichtflitsen en hoorden meerdere knallen. En kort daarna was er een kortsluiting en vielen er verschillende hoogspanningslijnen uit. Een algemene storing was er niet. Volgens de politie gaat het niet om een technische storing en is er sprake van kwaad opzet. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen, tot 22 graden dan. Vrijdag iets zachter bij 24 graden en in het weekend krijgen we weer meer zon.
6: Music matters.
2: Classics. Annelies Orie.
9: We doen van wegdromen op woensdag en wel over zaterdag.

Oh, ik was net kei vrolijk dankzij Jamie Lydell en Multiply, maar blijkbaar heb ik iets gedaan thuis. Ik heb dus een nieuwe hobby. Waar Sien beslist heeft gedaan met wandelen elke dag. Ik pak een duur fitnessabonnement. Heb ik mijn duur fitnessabonnement buiten gesmeten en beslist, ja, ik wil eigenlijk wel elke dag wandelen. Dat gaat mij deugd doen. Maar blijkbaar heb ik iets niet opgeruimd gisteravond. Ik heb net een berichtje gekregen. Shit.

Gotta Get Away van The Offspring. Ja, dat dacht ik dus gisteren ook. Na onze reis naar Zweden en Noorwegen heb ik de wandelmicroben te pakken. Heeft ook te maken met de dure wandelschoenen die ik heb gekocht. Maar goed, het is wel heel grappig om te beseffen dat er echt een leeftijd komt waarop dat dus heel leuk is. Maar ik heb net een berichtje gekregen van de man met de vraag: gaan wandelen, ja? En daaronder een foto van mijn schoenen die nog aan de zetel in de living stond. Gelukkig zonder modder, dat had ik wel op voorhand gecheckt. Sorry aan de man, sorry, het was echt niet expres. Maar ik kan dus niet zeggen, zoals heel veel vrouwen, ik heb 3 kinderen thuis. Ja, hij helaas wel. Sorry.

0: Light My Fire van The Doors. En ik krijg intussen heel veel aanmoediging van Willys wat het wandelen betreft. En ik die stuurt alles goed bezig met wandelen, volhouden. Ik wandel elke dag 10.000 stappen. Misschien moet je je de dodentocht als punt voorop stellen. Ik heb hem 3 keer uitgewandeld. Dat is 100 kilometer of zo zeker. Ik zit voorlopig nog niet eens aan 10.000 stappen per dag. Zoveel tijd heb ik niet. Ik krijg ook van Steve al een uitnodiging om ergens 32 kilometer te gaan wandelen. Ook dat. Ik ga maar een beetje oefenen. Ik laat jullie weten hoe het gaat. Dat live moment van Queen in Wembley Stadium in 1986, dat komt dichterbij. Zometeen eerst nog Balthazar en Everything But The Girl.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
13: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
14: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
15: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
12: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
16: Volkswagen.
17: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
18: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
19: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
20: Music matters.

0: Salazar.
1: Artiest van de week.
0: Nu zaterdag had Freddie Mercury 80 moeten worden, maar helaas stierf hij op zijn 45ste in 1991. Hij had AIDS en hij stierf uiteindelijk aan de gevolgen van die ziekte. Op 9 augustus 1986 stond hij voor het allerlaatst op het podium met Queen. Die zomer sprongen er een paar shows uit. Er was het Live Aid concert dat Queen in tegenstelling tot heel veel groepen niet gebruikte om nieuw werk te showcasen. Nee, zij gingen daar voluit voor de hits en lieten zien hoe groot ze eigenlijk wel waren. Verder was er ook een legendarisch concert in Hongarije, want Queen gaf die zomer het eerste westerse rockconcert achter het IJzeren Gordijn. Daar zijn opnames van, dat is fantastisch. En wat ze daar ook gedaan hebben, is een Hongaars volkslied gezongen in de Hongaarse taal. Ook iets wat veel mensen is bijgebleven. En dan was er ook nog hun show in Wembley Stadium. En daar heb ik een live track van gevonden. Dit is hoe We Will Rock You daar klonk.

Man, Queen Live, dat moet gigantisch geweest zijn als je die beelden ziet. Dat is geschreven door de We Will Rock You Live at Wembley Stadium 1986. Morgen dan krijg je hier meer Queen in Classics, want Freddie Mercury is onze artiest van de week. Straks dan gaan we ketting rocken. Dat is zo rond 11:45. Dan laat ik je weten wat de vorige schakel was en waar je op voort moet. Zometeen nog Elvis Costello na Garbage. Dit is Stupid Girl.

0: Elvis Costello, I don't want to go to Chelsea. En zometeen krijg je Coldplay.
1: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really? Music that matters.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 €. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 €. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Humo
5: kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
6: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: voor een swingende start.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: In Excess en Suicide Blast.
1: De Kettingrocker.
0: Roos en ik, we zijn vorige maand opnieuw begonnen aan een muzikale ketting waarbij elke nieuwe schakel door jou gekozen wordt. Gisteren gingen Tim en Michael bij mij voor 21st Century Digital Boy van Bad Religion. En daarop...

20th Century van Brad. Ja, van century naar century. Van de 21ste naar de 20ste eeuw. Dat deed Philippe dus. De vraag is nu, wat zet jij na 20th Century van Brad? Ga je nog iets doen met een eeuw, met een tijdperk? Dat zou ook kunnen. Brad is natuurlijk ook gewoon een Engelstalige voornaam. Kan ook inspiratie geven, hè? Stuur jouw suggestie voor die kettingrocker maar door in de Willy App. Dit is Elastica.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels. 2 plus 3 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
7: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Een goedemiddag. Justitieminister Annelies Verlinde komt opnieuw met een aantal maatregelen om het drugsgeweld aan te pakken. Dat heeft ze vanmiddag aangekondigd in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. Minister Verlinde belooft onder meer een versterking van de federale politie en strengere straffen. Maar justitie heeft ook extra middelen nodig, zegt ze.
9: De recente brutale schietpartijen en het aanhoudend drugsgeweld confronteren ons met een harde realiteit. Ondanks de dagelijkse en omvangrijke inzet van politie, justitie en tal van andere veiligheids- en preventiediensten slagen criminele netwerken er nog steeds in om hun activiteiten verder te zetten.
8: De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro, maar op veiligheid mogen we volgens Verlinde niet besparen. Benzine wordt morgen weer fors duurder. Je betaalt dan maximaal 2,05 euro voor een liter benzine 95. En dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook dieseltanken wordt weer wat duurder. Een liter kost je vanaf morgen maximaal 2,38 euro. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu weer, nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. In Overasselt in Nederland staan nog altijd zwaar bewapende agenten aan het huis waar begin deze week een schietpartij plaatsvond. Een grote groep zwaar bewapende mannen schoot een man van 51 dood en 2 agenten raakten gewond. De politie kon al 34 verdachten oppakken, onder wie ook 2 Belgen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en waarom. Maar het zou draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In Congo zijn nu al meer dan 3000 mensen overleden aan ebola. Dat is ongeveer 1 op de 2 mensen die de voorbije maanden besmet raakten. Dat zeggen de gezondheidsautoriteiten daar. De uitbraak daar is heel moeilijk te bestrijden, omdat er tegen deze variant geen medicijnen of een vaccin bestaan. En IKEA verlaagt de prijs van bijna 850 producten. Sinds gisteren zijn sommige zetels, kasten en opbergboxen tot de helft goedkoper. En dat is opvallend, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
10: IKEA heeft begrepen dat de koopkracht van de consument onder druk komt te staan en heeft daar resoluut voor gekozen om die klant te volgen, om heel dicht bij die klant te blijven zitten. Dat is natuurlijk wel een plek die andere ketens voor een deel al hebben ingenomen, zoals Action of andere retailers. En dus daarmee gaan ze ook natuurlijk in aanval.
8: De komende maanden worden nog eens 100 producten goedkoper. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
7: Music matters.
3: Classics. Annelies Orie.

7 days, 7 weeks van Deus Exhibilis in de app die sturen. Annelies, mijn ticket voor Fontaine's DC is al binnen. Ja, dat pre-registreren bij bands, dat heeft toch zin. Evelien, die gaat morgen pas een kaartje kopen, stuurt ze.

Over die kettingrocker. We gaan door op 20th Century van Brett. Daar moet je op verder. Ga je nog iets doen met 20e, 21e eeuw? Iets met een frontman bijvoorbeeld die Brett heet. Er komt al heel veel binnen, maar er kan altijd nog iets bij. Dit is Case Choice en Believe.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
1: Zottekes? Wakko?
0: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Classics. Annelies Orrie.

0: Het is ongeveer 1:30 en dus tijd voor dit.
1: De Kettingrocker.
0: We gaan door op het nummer 20th Century van de band Brett. En Gino die wist, ja, Brett, dat is ook de frontman van deze groep.

Treaters Down. Je hoorde Kryptonite. Dit kon ook. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember. Luc die had een heel mooi verhaal. Die zegt, bread, dat is fonetisch Engels voor brood. En brood, dat hoort bij een ontbijt. Dus bij breakfast at Tiffany's. Ik vond dat een hele leuke, maar Luc noemt namens zijn telefoon niet op. Dus ben ik voor de suggestie van Gunther gegaan. Die zegt, ja, we kwamen van 21st Century Digital Boy, dan naar 20th Century. Maar zegt hij, ik wil toch weer terug naar 21. Vanochtend in de Classics Clash verloor Green Day. Wel, misschien moet je ze nu eens terug bovenhalen. Ik ga dat doen. En wel met 21 Guns. De Kettingrocker.

21 Guns van Green Day. Sommige mensen houden hiervan, anderen niet so much. Thijs die zegt van, goh, het had van mij iets anders mogen zijn van Green Day. Ik zeg ja, ik stuur terug, had dan iets anders gestuurd. En dan stuurt hij een foto van iemand die aan het tatoeëren is. En hij zegt geen tijd. Dus wel tijd om te zeggen, oh, de nummer vind ik niet zo goed. Maar niet om een goede suggestie te doen. Zo werkt het niet, hè. Sometimes

0: Love is a Drug van Roxy Music. We hebben iets nieuws in onze ochtend bij Thomas en Sien. En dat is Duet op donderdag, elke donderdagochtend. Dan komt onze chef muziek daar langs met een legendarisch duet. En ik vond dat van vorige week zo schoon dat je hem zo meteen nog eens hoort. Geschreven door David Bowie, maar legendarisch gebracht door Tina Turner en David Bowie.
1: Je wil dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
2: Afstandsonderwijs. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Music matters. Willy.
13: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together.

0: Hoe geweldig moet dat geweest zijn om dat live te zien tonight van Tina Turner en David Bowie. Een hele goedemiddag, Roos.
1: Goedemiddag, Annelies.
0: Zeg, jij loopt al de hele tijd een beetje zenuwachtig. Wat is er aan de hand?
1: Ja, ik moet straks uitzenden vanuit de reservestudio. Want er gaan hier in onze huidige studio prachtige foto's genomen worden van alle DJ's, hè.
0: Ah ja, ja. Maar je bent dus vooral zenuwachtig omdat je in de andere studio moet werken en niet omdat je zelf op de foto moet.
1: Nee, nee, dat is voor ons pas vrijdag. Ah, ja. Dan moet ik ook naar de reservestudio. Maar ja, omdat
0: ze is hier gewoon. Ben jij een beetje een gewoontebeest?
1: Toch wel. Ik denk hoe ouder je wordt, hoe meer moeite je hebt met verandering.
0: Roos van Akker, die weet graag waar dat aan toe is. Dat is waar, hè?
1: Tuurlijk, controlefreakske.
0: Ja, in wat uitzicht dat dan nog allemaal?
1: Op tijd ergens willen zijn.
0: Ah ja, dus vertrek je dan 3 uur op voorhand of zo?
1: Nee, nee, geen 3 uur op voorhand. Nee, maar zoals ik hoorde het je vanmorgen zeggen dat er zoveel file was.
0: Ja.
1: En ik dacht, ja, ik vertrek een paar uurtjes later dan Annelies, dat zal wel meevallen. Ik stond er ook in.
0: Ai, en dan begin jij zo wel wat te stressen.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Dan zijn we niet op tijd op het werken.
0: Hé, hey, maar vandaag, maar ze is er. Het komt allemaal goed met die studio. Roos, een hele mensen kunnen jou dan wel niet zien vandaag in de livestream. Dat is misschien wel belangrijk.
1: Er is geen webcam.
0: Dus ze is hier wel degelijk, hè? Voor alle duidelijkheid.
1: Ja, dat klopt. Okay. Aanwezig. Up.
0: Voilà. Maar vrijdag dus pictures of you, hè, Roos? En
1: yes.
0: Pictures of me ook. En,
1: ja, ja.
0: En vandaag, goeie van wie
1: pictures.
0: Weten we dat?
1: Ik denk van Jasper.
0: Oeh.
1: Jasper de Petter en Giel van Toornhout.
0: Misschien moeten we de livestream hier wel laten aanstaan. Kunnen mensen gewoon aan de fotoshoot kijken.
1: Ja, dat is grappig.
0: Maar ja. We spreken met de baas, hè?
1: Ja.
0: Dat is nou de cure.

0: Creatip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja?
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
0: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma!
0: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
11: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
12: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
11: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
13: Eurostar. Together we go further.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
15: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
16: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
17: Krevel.
18: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
17: Krevel. Leef beter.
19: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
20: Willy.
21: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
22: Het nieuws van 1 uur.
23: Goedemiddag. Justitieminister Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Dat deed ze vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt ze.
24: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
23: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. In de buurt van Overasselt in Nederland zijn tientallen politieagenten opnieuw bezig met een zoekactie, dat zeggen Nederlandse media. In een grasveld en de struiken daar rond zijn ze op zoek naar bewijsmateriaal. Maandagnacht liep een groep van zo'n 30 mannen met zware wapens door Overasselt. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn al 34 verdachten opgepakt, onder wie ook twee Belgen. Het zou gaan om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In het Midden-Oosten zijn twee doden gevallen bij een luchtaanval op een olietanker in de zeestraat van Hormuz. Het waren personeelsleden van een Saoedisch schip. Iran blokkeert die straat en viel er al tankers aan, maar deze aanval is nog niet opgeëist. Hormuz is een belangrijke doorgang voor de export van olie en gas uit het Midden-Oosten. Heel wat thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Dat is nochtans verplicht bij recyclage VZW Bebat. 1 op de 10 producenten weet niet dat ze hun batterij moeten registreren. En dat kan je geld kosten, zegt Philippe de Krok van Bebat.
1: Het risico bestaat dat je een thuisbatterij of een stekkerbatterij koopt waarop er geen milieubijdrage is betaald, waardoor je wel een probleem hebt wanneer die batterij einde leven zou zijn. Want dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat je zelf moet opdraaien voor de kost van ophaling en recyclage van die batterij.
23: En dat kan tot wel €300 kosten. Op de website van Bebat kan je nakijken of jouw batterij correct geregistreerd is. En de nieuwe staatsbonds zijn populair. Er is na 5 dagen al voor meer dan €1 miljard ingeschreven. En dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds die eerder dit jaar werden uitgegeven. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%, die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. Wisselende bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon. Music matters.
2: Roos van Akker.
4: Hoi hoi, je woensdagnamiddag start met een echt liefdeslied.

Nothing But Thieves en Real Love Song. We gaan die woensdagnamiddag eens heel mooi maken voor jou. Met Bruce Springsteen, onder andere ook de Peppers en zelfs Smash Mouth. En als je dacht dat ze na de dood van hun zanger Steve Harwell 3 jaar geleden gestopt zijn met muziek maken, niks is minder waar. Ze hebben zelfs net een nieuw album uitgebracht met een nieuwe zanger, Zach Good. Of het de moeite is, dat weet jij misschien. Dit is nog uit een goede oude periode. Walking on the Sun, Smash Mouth.

Talking Heads met Burning Down the House. Ik heb straks weer iets nieuws om je voor te schotelen. En deze keer wordt het de nieuwste single van Iskander Moon. Iskander Moons uit Zelzaten. Nog een paar platen geduld. Eerst gaan die van Kio hun pistool bovenhalen.

0: Patrol met Shut Your Eyes. Kijk uit waar je dat doet. Bruce gaat er hier een feest van maken, zometeen.
1: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really? Music that matters.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
4: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama. Snap jij iets van die passé-composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
9: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
10: VTM. Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
2: Willy. Music that matters.

Lush Shaker met Hey Dude. Over nu naar de nieuwe single. Ja, Iskander Moon heeft toch al een mooi plekje veroverd in de muziekwereld met zijn debuutsingle Saturday Silence van 2 jaar geleden. Hij mocht ook in het voorprogramma spelen van Simply Red in de AFAS Dome. Begin dit jaar lanceerde hij ook zijn debuutplaat en nu is er dus die nieuwe single Violet. Alweer heerlijk melancholisch, zoals we van hem gewoon zijn. En met aan het eind van de song een saxofoon. En jij mag je mening daarover geven in de app. Wat vind je van Violet van Iskander Moon?

Wat doet deze Violet van Iskander Moon met jou? Of gewoon jou? Het is niet mis, maar nu ook weer niet super speciaal. Dat komt van Thomas. Dries vindt het goed, want hij stuurt meer van dat. Gino schrijft, het is leuk voor op de achtergrond, maar ik heb al beter gehoord van hem. Manu, die laat weten dat hij de Ranonkelfeesten in Turnhout binnenkort mag openen. Om te headlinen zal je nog wat extra boterhammen moeten eten, schrijft Manu erbij. Stijn die zou graag zijn ongezouten mening geven, maar hij vindt het wat te flauw. En Pieter Jan die stuurt, dit liedje is zoals een soldatenkoek, droog en smakeloos. Oh, oké, hoe Violet van Iskander Moon live zal klinken, dat kun je horen en zien in Club Winter Circus op 4 november. En ook in het depot in Leuven op 11 november.

0: je dacht, die van Akker, die is gewoon gaan shoppen, jong. Net zoals die van The Strokes. Want ik zie haar niet op de webcam. En wel, geen paniek. Ik ben er, hè. Ik ben aanwezig. Maar ik ben aan het uitzenden vanuit de reservestudio. Wegens omstandigheden, hè. Ah ja.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
10: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
11: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
10: En heb je de stekker ingestoken?
11: Nu werkt het. Merci.
10: Graag gedaan.
9: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
12: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
14: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit.

Krammerok in Stekenen sluit meestal onze festivalzomer af. En dit jaar is dat niet anders. En de affiche is weer goed, joh. Kasabian is erbij, de Vaccines ook, de Haunted Youth. En Stone, die komen ook weer langs. Dit zijn ze nu al op je radio met If You Wanna.

0: slow.
1: Adembenemend waren ze volgens de humo op Rock Werchter, die XX. Ze zouden aan hun vierde studioalbum aan het werken zijn. En het zou nog voor dit jaar zijn dat wij er ook naar kunnen luisteren. Ja.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 2 uur.
8: Een goedemiddag. Er is een dreigvideo opgedoken na de schietpartij in Overasselt in Nederland. De hele nacht was daar politietoezicht nadat de man van 51 maandagnacht werd doodgeschoten. In de video eisten 4 gemaskerde en gewapende mannen dat er gestolen goederen worden teruggebracht. Het zou gaan om een grote lading cocaïne die verloren ging. De politie gaat die video nu analyseren. Journaliste Katrien Sales.
9: Die nemen die video mee in het onderzoek en gaan nu vooral eerst bekijken of dat een echte video is of dat bijvoorbeeld niet AI gegenereerd is. Maar het is alleszins een huiveringwekkende video waarmee eigenlijk wordt gedreigd met represailles met de dood.
8: Er zijn intussen al 35 verdachten opgepakt, onder hen ook 2 Belgen. Justitieminister Annelies Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Ze deed dat vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt Verlinde.
10: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
8: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. En er is na 5 dagen al voor meer dan 1 miljard euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds eerder dit jaar. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%, die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden.
7: Music matters.

Jones met I Wanna Live. Een heel goede middag. U2 heeft niet echt stilgezeten de laatste maanden. Ze komen met een nieuw album dat je ergens in november mag verwachten. Sowieso nog dit najaar. Drummer Larry Mullen Jr. die is helemaal terug. En te horen op die nieuwe plaat. En volgens Bono wordt het een luidruchtig, energiek gitaaralbum dat heel erg gericht is op live optredens in stadions. En dit is de eerste single eruit. Street of Dreams.

uit begin jaren 90, 1993 om precies te zijn. Insane in the Brain van Cypress Hill. Ze hebben net ook een volledig album in het Spaans opgenomen en uitgebracht. En Noorwegen heeft sinds gisteren een nieuwe koning. Haakon de VIII. Hij heeft de eed gisteren afgelegd na het verlies van zijn vader. En deze Noorse band zal zeker meegevierd hebben. Kings of Convenience.

0: Ze hadden het waarschijnlijk over de struisvogeltechniek, die van inhaler hole in the ground, dan je hoofd erin en vooral denken dat niemand je kan zien.
1: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen, gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes?
6: Wakko?
4: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
7: Mannekes, het is september, hè?
8: Ja, dat hadden we ook door.
7: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
8: Dat ook, ja.
7: Wat ook, ja?
9: Dat hadden we ook door.
7: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
8: Oh! Dat hadden wij niet door.
7: Dan neemt het nu door.
10: Ja, naar Gamma!
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma. Gamma.
11: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
14: Van Haren, Van Haren.
15: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
14: Van Haren, Van Haren.
15: Omdat we van schoenen houden.
16: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
18: Willy. Music matters.

Beck met In The Night. Het is 2 september en vandaag in 1984 had Van Halen hun allerlaatste optreden in originele bezetting op het Zeppelinveld in Nuremberg, Duitsland. Tijdens dat concert stonden de vier oprichters voor het laatst samen op het podium. Eddie Van Halen, Alex Van Halen, zijn broer, David Lee Roth, de zanger, en Michael Anthony, die speelde bas. Hoewel de band destijds op het absolute hoogtepunt van hun succes was, dankzij de megahit Jump, liepen de creatieve spanningen achter de schermen hoog op. En Eddie Van Halen die wilde eigenlijk meer gebruik maken van synthesizers, terwijl David Lee Roth de voorkeur gaf aan de traditionele gitaarrock. En de sfeer werd zo slecht dat Roth tijdens de tournee al apart van de rest van de band ging reizen. En begin 1985 stapte David Lee Roth officieel dan uit Van Halen. Maar in 2007 kwam Roth definitief terug als frontman van de band, wel zonder bassist Michael Anthony. Die werd vervangen door Eddie's zoon Wolfgang Van Halen. Met het overlijden van Eddie Van Halen in oktober 2020 kwam er dan definitief een einde aan de band.

De man die je bijna nooit zal zien zonder zonnebril, Lenny Kravitz en Always on the Run. Over nu naar een van de leukste titels ooit voor een song. Cowboy Mambo's Desert Dream van Equal Idiots.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Wel, je hebt geen gaatjes.
7: Waar?
6: Nee, geen maar.
7: Alsjeblieft.
6: Waarblieft?
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Kijk eens aan, de Throwing Muses met Bright Yellow Gun. We gaan zo meteen weer verder bouwen aan onze kettingrocker. Annelies zorgde samen met Gunther voor 21 Guns van haar Green Day. En wij mogen daar dan weer iets nieuws aan vasthangen. Wat zou jij eraan willen breien? Eén adres, de app van

nog de Rolling Stones voor je klaarstaan. En de grote vraag is of ze nu met hun nieuwste album nog gaan toeren of niet. Hè? Keith Richards die ziet dat niet zo goed meer zitten, omdat hij veel last heeft van artrose en niet zo goed meer kan spelen. Mick Jagger die zou dan weer wel heel graag op grote podium gaan staan. En Keith die zegt wel dat hij een residency, zoals bijvoorbeeld Las Vegas, wel nog zou zien zitten. Wat het wordt, zullen we wel snel horen.

0: Het is een zekerheid in het leven. Iedereen moet eraan geloven. Alleen weten we niet wanneer. The Day I Die van The National.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag. Er is een dreigvideo opgedoken na de schietpartij in Overasselt in Nederland. Een man van 51 werd daar maandagnacht doodgeschoten. In de video eisen 4 gemaskerde en gewapende mannen hun gestolen goederen terug. Het zou gaan om meer dan 1000 kilo cocaïne. De politie gaat die video nu analyseren. Dat weet journaliste Katrien Sales.
9: Die nemen die video mee in het onderzoek en gaan nu vooral eerst bekijken of dat een echte video is of dat bijvoorbeeld niet AI gegenereerd is. Maar het is alleszins een huiveringwekkende video waarmee eigenlijk wordt gedreigd met represailles met de dood.
8: Er zijn intussen al 35 verdachten opgepakt, onder hen ook 2 Belgen. Er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan supermarktketens Aldi en Colruyt. En er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig nadat daar een drone met explosieven werd gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Rusland ontkent de beschuldigingen. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
7: Music matters.
0: Roos van Akker. De Evil Superstars nemen je radio over met Baby.

0: sex with the winner.
1: De kettingrocker komt er ook weer aan. Wat zou jij graag aan onze ketting willen hangen na 21 Guns van Green Day? Ik heb ook al best wat suggesties van je gekregen, maar als je er nog één hebt, stuur het me maar in de app. Phoebe Bridgers komt ondertussen langs met haar Lost Boys.

0: kettingrocker.
1: Wat wil je allemaal aan 21 Guns van Green Day hangen? Gert dacht aan het volgende. Welke groenten zijn green? En dan kwam hij bij spruiten terecht. Daarom wil hij graag Stinkvist van Tool horen. Toch, dankjewel Gert, voor deze link naartoe. Isaac wil van 21 Guns naar Guns N' Roses. Van Green Day naar Yesterdays. Jonathan stuurt 21. Doe je 2 plus 1, dan heb je 3. 3 Little Pigs van Green Jelly, alsjeblieft. En dat kreeg ik wel meermaals binnen in de app. Carina wil van Green Day naar Blue Monday van New Order. Klaas gaat van 20th Century naar Disco 2000 van Pulp. Pieter-Jan die dacht aan al de Young Dudes van David Bowie. Het refrein lijkt sterk op dat van 21 Guns. Bowie kreeg zelfs een songwriter credit op 21 Guns. Bart, zijn suggestie is Can't Get Any Lower van Gun. Koen stelt Blues From A Gun voor van The Jesus and a Mary Chain. Bernd dacht aan Little Green Bag van George Baker. Leuk. Michael wil dan weer naar Guns of Brixton van The Clash. Saskia stuurt geen Guns zonder Bullets. De Smashing Pumpkins alstublieft met Bullet with Butterfly Wings. Olivier die schrijft na 21 komt 22. Life of Agony met Lost at 22. Ook een goeie. Dan dacht Gunther ook nog aan Angel Corpus Christi met Me and My Beretta. Maar het is Nico die aan het langste strootje, of was het het kortste, trekt. In ieder geval heeft hij voor de nieuwe schakel gezorgd met de Popgun en Dream. En dat is nog Belgisch ook.
0: De Kettingrocker.

0: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: that matters.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Dus ook voor klanten?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Really? Music matters.

Je bent helemaal wrong als je denkt dat de festivals zijn afgelopen. Want komend weekend is het nog Krammerok in Stekenen met onder andere Kasabian, The Haunted Youth. Daan komt langs, Monza ook, Lenny. En Jay Bernard, Jinte de Pre, die is er ook bij. Met zijn nieuwe single Love is on my mind.

0: September is een feit, dat wil zeggen dat we ook weer een nieuwe belofte naar voren schuiven. En deze keer is dat Pio, het project van Karel Piot. Karel woont in Brussel en speelde al heel wat shows in het buitenland, waaronder Japan en ook Zuid-Korea. Dus dit is Pio met Bathroom Door.
1: Dit is de belofte van Willy.

0: De enige echte firestarter van Willy komt eraan na dit.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM. Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
5: Ja, en?
6: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
5: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
6: Zijn dat kleine vrienden?
5: Nee.
6: Videocall dan, hè.
7: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
9: Humo! Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
10: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
9: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Krevel.
12: Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel. Leef beter. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
13: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
14: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
15: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
16: Volkswagen.

0: Ja, keep on rocking me, baby, hè, Wim?
1: Ja, het zal wel zijn, baby.
0: Oei, joh.
1: Roos, ja? Ik moet even iets checken bij jou. De kakapo, zegt jou dat iets?
0: Doe ja!
1: De kakapo.
0: Ik heb het gisteren een beetje gehoord, voordat je dat verteld
1: ja.
0: hebt op de radio.
1: Ah, dat is goed, ja. De kakapo. En weet je, wat is de kakapo?
0: Een soort papegaai, ja. een kleine papegaai.
1: Een dikke, ja, klopt inderdaad. Ik dacht,
0: een dikke papegaai.
1: Ik wist van, dat gaat u aanspreken, dat verhaal. De kakapo is een zeldzame ja, papegaai uit Nieuw-Zeeland. Bijna uitgestorven, maar nu is er een enorme boost in de kakapopopulatie. De kakapopo. Populatie, is dat? Ja, ik zeg het juist. De kakapopopulatie. Ja. Goed. En weet je waarom dat het een enorme boost is? Heb je al gehoord? Heb je het onthouden?
0: Omdat ze enorm aan het vogelen zijn.
1: Ja, goed. Ja. Ik wist dat je dat in het heel touw hebt. Maar er is nog een tussenstap die je weggelaten hebt. Namelijk omdat er dus dit jaar enorm veel bessen groeien aan de favoriete boom van de kakapo's.
0: En dat is dan de kakapopopopo.
1: Populier! Nee, het is niet de kakapopopulier. Dat kunt. Nee, goed gevonden. Maar nee, ik weet niet meer welk merk van boom. Misschien wel de kakapopopulier. Maar nee, ik weet niet. Maar dus doordat er zoveel bessen zijn,
0: ja.
1: zoveel voedsel, zijn die kakapo's aan het vogelen dat niet normaal is. En daarom zijn er weer wereldwijd een paar honderd kakapo's. En zijn wij daar blij om?
0: Zeer zeker.
1: Zeker, omdat hun naam begint met...
0: Kaka!
1: En daar zijn wij blij om.
0: Maar,
1: ja,
0: ik dacht ook, dus omdat er zoveel bessen zijn, vogelen ze voor dood.
1: Ja.
0: Zeg je? Ja, maar eigenlijk zijn ze nu met meer. Ja. Goed, zijn ze niet meer bedreigd.
1: Altijd bedreigd.
0: Dat
1: hoor,
0: wil maar. Dus zeggen...
1: Ja, wat wil dat zeggen?
0: Als je je buikje rond eet...
1: Ja.
0: Dan ga je ook meer seksen.
1: En wel, ik dacht ook wel van, natuurlijk die beesten voelen van veel aanbod aan voedsel. Dus veel activiteit, veel eten voor de kindjes. Snap je? Dus ik snap het wel. Dat biologisch een beetje is eigenlijk.
0: En wij,
1: in de kakapopopulier.

Het is woensdag. Dat wil zeggen dat Eppo Jansen er straks ook weer is van 7 tot 9 met zijn fuzzbox. Eerst houdt Wim je nog gezellig bezig tot 7 uur. Mooie woensdag.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko.
4: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
6: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
7: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
7: Amai.
9: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Van Haren, Van Haren.
12: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
13: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 4 uur.
15: Goedemiddag. In Antwerpen is daarnet de nieuwe gevangenis officieel geopend. De bevoegde ministers hebben het lintje daardoor geknipt. Voorlopig is de gevangenis wel nog leeg, want er zijn nog altijd 200 cipiers tekort om de gevangenis te laten draaien. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis telt 440 bedden. Er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan supermarktketens Aldi en Colruyt. Er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig, nadat daar een drone met explosieven gevonden werd, in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Rusland ontkent die beschuldigingen. En Iran beschuldigt de VS van oorlogsmisdaden na een dodelijke raketaanval op een bruiloft afgelopen nacht. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Iran heeft het over een wanhopige poging van de VS om te verdoezelen dat ze de oorlog aan het verliezen zijn. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maximaal tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen, tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we meer zon.
16: Your call cannot be completed at this time.
17: I can't stand it!
16: It's showtime.
18: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
19: Wim Oosterlink.
20: Avondspits op zijn dinsdags met eerst The White Stripes. Goedemiddag.

muziek van Fontaine's DC, Marianne, Dopamine Chamber. Een nieuw album verschijnt 16 oktober. Fontaine's DC, ik zei daarnet dat het dinsdag was. Maar het is niet dinsdag, het is woensdag. Ik ben verschrikkelijk in de war met de dagen. Maar het komt omdat 1 september gisteren op een dinsdag viel. En daardoor heel mijn structurering van de week compleet in duigen valt. Ben ik de enige die daar last van heeft? Hoe serieus, hoe kan je nu in zo'n week weten welke dag het is? In godsnaam, gaat het? Samengevat, het ligt niet aan mij. En laten we ervan uitgaan dat dit geldt voor alles wat ik verkeerd doe. Goed, hier zijn de Lemonheads.

Lemonheads Into Your Arms. Saskia stuurt er niets van aantrekken. Het stekend op de pedopauze. Ja, Wietse uit Pan heeft een voorstel. Wim, zullen wij anders naar jou iets sturen dat jij dan schoontjes voorleest? Ja, wel, dat is misschien het beste plan. Jullie sturen gewoon en ik lees braaf alles voor. Dan maken we geen fouten. Dat een heel goed voorstel is. Dankjewel daarvoor, Wietse. Vandaag stuur ik je in deze avondspits naar de film Terminator 2, Judgment Day, met Arnold Schwarzenegger. Die film is vanaf vandaag opnieuw bij ons in de bioscoop te zien, omdat hij dit jaar 35 jaar oud is. Straks tickets, 4:15 in Free Willy.

Je krijgt van mij muziek van 2 Belgen, 3 Amerikanen en eerst 4 Britten. Dit zijn ze. T-Rex, Children of the Revolution. When you

0: Caesar met All My Favorite Songs. Ik ben blijkbaar niet de enige die in de war is met dinsdag en woensdag. Dus Bart uit Londerzeel stuurt. Ik heb net hetzelfde gevoel, maar bekijk het positief. Het weekend zal er ineens veel sneller zijn. Ook dat is waar natuurlijk. Het is Lisbeth, denk ik.
1: Met Lisbeth.
0: Lisbeth, Wim Oosterlink van Willy. Wat stuur jij? Wat vertel jij?
1: Ja, echt geweldig.
2: Hoezo?
1: Ja, wel, ik werk op het secretariaat en dan komen twee kindjes naar mij en Jelene staat bijna te wenen en die zo... Ja, mijn papa is altijd heel vroeg en nu is hij er niet. Ik zeg, ja, maar we gaan wel even bellen. Dus ik bel je papa en je zegt, oh, is hem ziek, moet ik hem komen halen? Ik zeg, nee meneer, het is woensdag. Dus hij, oh, sorry.
0: Dus voilà, maar ik ben blij dat ik niet... En ik vind het heel erg voor die kindjes. Maar ja, ik ben blij dat ik niet de enige ben. Maar dus, en waren ze oké dan, de kindjes die achtergebleven?
1: Ja, één jongetje, er was een andere jongetje meegegaan. Maar de jongetje begon dan heel erg te lachen, want dat vond ik zelf ook wel heel grappig. Maar vooral, die was heel opgelucht. Maar... Want die stond daar echt zo helemaal te weenen. Ja. En die tranen, die buurt...
0: Oh, vergeten door de papa, maar hoe erg is dat? Ja. Alleen maar uit. Lisbeth, fijne dag voor jou. Tot de volgende.
1: Ja,
0: hè. Dag.
1: Ja, dag.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Foo Fighters en These Days. Daarvoor twee Belgen met Lena. Het is bijna 4:30. Wat zat er in het nieuws vandaag? Toen je zo hard aan het werken en het vroeten was voor de baas, dat horen en zien je verging en je alles gemist hebt. Wel, één, je hebt vanmorgen al gehoord bij Thomas en Sien, maar in België zijn wij Europees kampioen pendelen. Voor het eerst overschrijden we de kaap van 60 minuten gemiddeld. Hè. Het blijkt uit onderzoek bij 16.000 werknemers in 16 Europese landen. Oei, sorry, een foutje. Ik duw het verkeerd op. Dus 16.000 werknemers hebben ze bevraagd. Hè. Het Europese gemiddelde van, dat gependeld wordt is 48 minuten. Naar het werk, hier en terug. Wij zitten op 61, dus meer dan een uur door de files. Maar vooral omdat wij huizenkopers zijn. Wij Belgen, ah ja. En dus daardoor verder moeten rijden naar ons werk. Er is ook een extra getuigenis van David de Henau, de weerman. Die in Blankenbergen woont en soms tot 4 uur per dag pendelt. Maar hij zegt in de krant dat hij zijn weerbericht op de trein maakt. Als ik in Antwerpen aankom, is mijn werk eigenlijk al klaar. Voilà, herkenbaar voor mij trouwens. En al maak ik al presenteer ik niet het weer. En bakkerijketen Arnoud staat te koop. Voor mensen die in Gent of in omstreken wonen, die kennen dat sowieso. Arnoud, die hebben razendsnel ongeveer alle bakkers overgenomen die in Gent bestonden. Nu is dat een keten van 50 bakkerijen geworden tot in West-Vlaanderen. Op piekdagen worden in Gent-Brugge, in de fabriek daar, ruim 15.000 broden, 30.000 koffiekoeken en 9.000 taartjes gebakken. En de investeerders achter het bedrijf zoeken nu een nieuwe eigenaar voor 70% van de aandelen. Voilà, dus graag een keten bakkers in handen wil krijgen. Het is het moment. Even nog een dringende vraag van Jordi uit Arendonk. Jordi is vloeren aan het leggen. Nu bij hem thuis. En hij stuurt dat zijn knieën pijn doen. Pijn. Hij is al heel lang vloeren aan het leggen. En hij wil graag via de radio aan zijn wederhelft Andrea vragen of hij alstublieft mag stoppen. Want hij heeft zoveel pijn aan zijn knieën. Het is waar dat het nog niet klaar is. En op de foto kan je zien dat het trekt er nog niet op. Het ziet er nog niet uit. Maar please, mag hij toch al stoppen?

cooks and always where I need to be. Christophe uit Kortrijk vraagt, wat zegt Andrea? Mag hij stoppen? Nog geen nieuws. Voorlopig. Het blijft stil in Aardenok. Zo angstwekkend stil eigenlijk. Oei, oei, oei. Enfin, we spelen ze meteen. Zoek de art... Ah, wacht. Ja, bericht. Momentje. Ja, bericht binnen. Het is bericht binnen. Wacht. Ja, bericht van Jordi. Die dus vroeg aan zijn vrouw dat hij mocht stoppen met de vloer leggen. Ja, hij mag stoppen. Ik mag stoppen. Merci, Wim. Graag gedaan, Jordi. Met een foto erbij van een opgeluchte, kan je dan zeggen, opgeluchte Jordi en een blije Andrea. Blij dat ze zo'n topklusser in dienst heeft. Enfin, in huis. Of in dienst. Mooi zo. Voilà, kijk, weer zaken mooi opgelost eigenlijk. Maar Jordi, morgen voortdoen, hè. Voor dag en douw, met het en voortwerken aan de vloer. Dat af is, hè. Nou ja, maar ja, nee, maar ja. Goed. Zometeen zoek de artiest in de woorden, meestal op zoek naar een bekende zanger in de zin. Na dit Belgisch Ila met Sorry.

0: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is Fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Smashing Pumpkins met Bullet with a Butterfly Wings. Het is 13:55 geworden. En,
1: zoek de artiest in de woordenmist.
0: Dat gaan we doen. Ik zeg een zin. Als je goed luistert, kan je daar de naam van een artiest in herkennen. Stuur die naam als de vliegende bliksem via de Willy-app. Waarom? Nergens om. Je kan daar niks mee winnen. Goed. Ik ben benieuwd of je hem hoe snel je hem gaat vinden vandaag. Heel benieuwd. Luister, hier komt hij. Als je gaat... Het gaat over de Zuid-Afrikaanse taal. Goed. Als je gaat barbecuen, noemen ze dat in het Zuid-Afrikaans braai. Een ferry noemen ze een veerboot, zoals wij. Maar mondharmonica is bekfluitje. Echt waar? Oh, dus zoek de artiest. Het is wel waar allemaal. Dus het is, soms is dat gewoon onzin, maar nu is het geen onzin. Het is echt waar. Het is echt uit het leven gegrepen. Het is gewoon waar. Whatever. Als je gaat barbecuen, noemen ze dat in het Zuid-Afrikaans braai. Een ferry noemen ze een veerboot, zoals wij. Maar mondharmonica is bekfluitje. Ik kan het allemaal super grappig vinden van dat backfluitje, maar daar gaat het niet over. De vraag is welke artiest zit er in de woordenlijst. Ja? Ik zal hem nog één keer zeggen. Als je gaat barbecuen, noemen ze dat in het Zuid-Afrikaans braai. Een ferry noemen ze een veerboot, zoals wij. Maar mondharmonica is backfluitje. Stuur het antwoord via de Willy-app. Welke artiest zit verborgen in de woordenmist? Backfluitje of niet? Hier is High High.

0: Hi, hi met Hou. Eva?
1: Hallo.
0: Moet je wenen?
1: Bijna. Maar eerst een beetje blij zijn als ik het juiste antwoord heb.
2: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Wat ben je aan het doen misschien? Vertel eens, dat iedereen mee is.
1: De najuin aan het snijden.
0: En voor welk gerecht?
1: Ik denk spaghetti. Toch iets met gehakt en met zuiderse groenten. Maar dat kan nog veranderen.
0: Jij verandert ter plekke. Wauw, indrukwekkend. De zin was, als je gaat barbecuen, noemen ze dat in het Zuid-Afrikaans braai. Een ferry noemen ze een veerboot zoals wij. Maar mondharmonica is bekfluitje. Welke artiest heb je ontdekt in de woordenmist? Eva?
1: Brian Ferry.
0: Zuid-Afrikaans braai, een ferry. Brian Ferry is goed. En heel veel mensen stuurden bek. En Beck is natuurlijk ook goed. Dus ook is dat nog twee. Ja. Beck, fluitje is ook goed. Beck, voilà. Zeer goed. Ik heb nog één vraag voor jou, voor ik jou alleen laat met jouw ajuin. Eva, wat heb jij nu eigenlijk gewonnen, Eva?
1: Niks, geen clue.
0: Oei, oei, oei. Is het van censuur vandaag?
1: Ja.
0: Wat?
1: Het is toch al september?
0: Stop. Wat heeft dat daar nu mee te maken? Allee, voor één keer.
1: Terug naar school, die draaien
0: ja,
1: mogen.
0: Ja, verdikke. Voor één keer is waar eigenlijk. Eva, succes met uw najun. En met uw spaghetti.
1: Dank u.
0: Tot de volgende.

oplossing van vandaag. Brian Ferry met Let's Stick Together. Zometeen stuur ik je naar de film Terminator 2. Beetje raar, maar dat komt omdat die film dit jaar 35 jaar oud is. En vandaag opnieuw bij ons in de bioscoop te zien is. Met Arnold Schwarzenegger. Straks tickets in Free Willy, 4:15. Voor Terminator 2 Judgment Day. Met Arnold Schwarzenegger. Dit is nieuwe muziek van Eels. Hij komt met een nieuw album op 16 oktober. Dat heet Cookie Happened. Goeie titel. Cookie Happened. En dit staat erop. Eels met I'm on standby.

0: Hasta la vista, baby.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Echt, een heel jaar!
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
6: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag. De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar tijd, zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energie-expert Kenneth van Sina.
8: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
7: Ook benzine tanken wordt duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan 2 euro. Kotstudenten zonder studiebeurs betalen het komende academiejaar minstens 18.000 euro aan kosten. Dat is een goede 600 euro meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van Thomas More Hogeschool. Voor studenten die pendelen ligt het kostenplaatje een pak lager. Zij betalen ongeveer 12.000 euro of een derde minder. In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Een glunderende justitieminister Annelies Verlinde mocht het lintje doorknippen. Zij noemt dit de gevangenis van de toekomst.
9: Kleinschalige leefgroepen in de plaats van lange vleugels. Ruimte voor pleinen, straten en groen, zoals de wereld buiten de gevangenismuren. Meer autonomie en verantwoordelijkheid voor gedetineerden, als ook een nauwer contact met penitentiaire medewerkers. En dat zijn bewuste keuzes voor een beter en moderner leef- en werkklimaat.
7: De gevangenis kan voorlopig wel nog niet openen, omdat er nog 200 cipiers tekort zijn. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis telt 440 bedden. Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niets mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zegt Willem Staes van mensenrechtenorganisatie 11111.
10: Een jaar na datum moeten we vaststellen dat ruim een derde van die maatregelen nog steeds niet is uitgevoerd, waaronder ook bijvoorbeeld een importban op nederzettingenproducten, inreisverboden op Israëlische kolonisten. Dus ja, je ziet dat de regering al 12 maanden aan een stuk beloofd de maatregelen blijft uithollen van ja, concrete betekenis en in sommige gevallen gewoon simpelweg weigert om ze uit te voeren.
7: En Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is scherp tegenover Rusland. Tijdens een overleg met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zei ze dat we nu leven in het nieuwe normaal en dat we rekening moeten houden met Russische aanvallen, bijvoorbeeld zoals die op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven gewonden werd. Ze zegt ook dat Europa sneller en beter moet reageren op dit soort roekeloos gedrag van Rusland. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij een graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
11: This is rock and roll!
4: Wim Oosterlink.
12: Zometeen tickets voor Terminator 2, Judgment Day. Hou je klaar. Goedemiddag.

familiebelofte Sylvia met Falling Star. Chris uit Brecht stuurt, kan je nog opvolgen of het effectief spaghetti geworden is? Ik heb er honger van gekregen. Ah ja, ja. Goeie vraag. Van Dingsken, van daarstraks. Van een zoek de artiest Eva. Die was een ajuin aan het snijden en ze dacht voor de spaghetti, maar ze wist nog niet zeker wat ze... We volgen het op. We volgen het op de voet, Brecht. En Chris. Op de voet. Goed, we zitten erop met heel de redactie, Chris. Goed. Zeg, droevig diernieuws, Mark Koeken gaat... Enfin, niet echt droevig, maar diernieuws. Mark Koeken gaat safaris organiseren. Dat is niet zo droevig, hè. Mark Koeken heeft al een diertuin, een strandbar, zo is derbuis en knokken aan het verbouwen. Is in slagers, vliegt met zijn privéjet, heeft zijn kasteel in Merelbeke. Maar nu gaat hij ook safaris organiseren. Er is een hotelketen die de helft eigendom is van Mark Koeken. En die heeft volgens Nieuwsblad een luxe lodge in Zuid-Afrika gekocht. Een domein van 1500 hectare in het noordoosten van Zuid-Afrika. En daar hebben ze een bouwaanvraag ingediend om 8 luxueuze verblijven te bouwen. Een spa en een zwembad en een restaurant en een huis voor de manager en een werknemersdorp. Enfin, dus allemaal in Zuid-Afrika en dus de helft eigendom van Mark Koeken. Voilà. Weet je dat? Zo meteen tickets voor Terminator 2 met Arnold Schwarzenegger om te gaan kijken op een plek naar keuze. Je moet gewoon zorgen dat je Willy-app in de aanslag hebt om mee te spelen zometeen. Met Free Willy naar Queen en David Bowie.

0: Queen en David Bowie met Under Pressure en heel wat vinger geknip.
1: Free Willy.
0: Het is het volgende. Vandaag is de film Terminator 2 Judgment Day opnieuw bij ons in de bioscoop te zien, omdat hij dit jaar 35 jaar oud is. Je kan nu tickets krijgen om hem te gaan zien in een Kinepolis naar keuze. Ik heb duo tickets, 5 duo tickets voor de film. Goed, hoe gaan we dat doen? Ik heb hier een korte trailer, 1 minuut van Terminator 2, zo de 2026 trailer. Het is maar veel schieten en al. Maar helemaal op het einde van de trailer zegt Arnold Schwarzenegger iets. Ik ga eerst de trailer laten horen. Hè? En dan stopt het en dan moet jij raden wat hij zegt. Het is, ik ga meer keuzeantwoorden geven. Goed, dus je mag gokken, maar meer keuze. Alright. Dus luister naar de trailer. Wat zegt hij helemaal op het einde? Ik laat het eerst horen. Daarna geef ik verschillende mogelijke antwoorden. Dan mag je sturen via de Willy-app. Klaar? Hier komt het. Duur even. Goed. Eerst muziek. Ja.
2: Hasta la vista, baby.
3: Go now!

0: En dan?
1: Wat zegt Arnold Schwarzenegger hierna in de trailer? Zegt hij A. You talking to me? B. I'm gonna make him an offer he can't refuse. C. Bosnia, Herzegovina. Of D. Hij zegt nog eens hasta la vista, baby. Maar nu wat luider, omdat die slechterik met zijn ogen het niet verstaan had. Of E. Hij zegt
0: I think I want to be the governor of California. F. I'll be back. Of G. I am a cold heartbreaker, fit to burn.
1: Voilà. Dus ik ga nu stoppen. De vraag is, wat zegt Arnold Schwarzenegger in die trailer? Op het einde. Wat zegt hij daar? Gokken maar voor duo ticket voor Terminator 2. Zegt hij A.
0: You talking to me. B. I'm gonna make him an offer he can't refuse. C. Bosnia, Herzegovina.
1: Of D. Hij zegt nog eens hasta la vista, baby. Maar nu veel luider, want die slechterik met zijn ogen niet verstaan had. Hij zegt E.
0: I think I want to be the governor of California.
1: Hij zegt F.
0: I'll be back.
1: Of G.
0: I'm a cold heartbreaker, fit to burn.
1: Stuur het antwoord via de Willy app. Misschien winnen ze meteen een duo-ticket voor Terminator 2. Judgment Day in een Kinepolis naar de keuze. Stuur via de Willy app. Veel succes! Ja!

0: Goed, Guns N' Roses met You Could Be Mine.
1: Free Willy.
0: Als het enthousiast aan meedoen. Magila uit Wervik aan de lijn. Magila, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat ben je aan het doen? Waar ben je mee bezig, Magila?
2: Het schooljaar is teruggestart, dus ik ben bezig met mijn lesvoorbereidingen.
0: Welke les is dat? Wat geef je?
2: Toegepaste economie.
0: Alright.
2: Toegepaste economie
0: aan het voorbereiden. Zeer goed. Magila, de vraag was, wat zegt Arnold Schwarzenegger? Ik heb een stukje van de trailer van Terminator 2 laten horen. Wat zegt hij op het einde? Wat heb je gestuurd via de Willy-app, Magila?
2: F had ik gestuurd.
0: F? Namelijk?
2: Ja.
0: Namelijk?
2: I'll be back.
0: Okay. Wacht. Even eerst... Wacht. Je bent niet helemaal eerlijk.
2: Inderdaad.
0: Want je had eerst het andere antwoord gestuurd, hè?
2: Ja, ik had eerst D gestuurd.
0: Ja, dus je had D gestuurd.
2: Maar je had zodanig veel mogelijkheden dat mijn vriend dan van... Nee, het is I'll be back.
0: Ja, wacht. Ja, maar wat wil jij van je leerling in de klas dat ze opletten als jij zelf niet oplet? Dus nee, antwoord D was... Hij zegt nog eens hasta la vista, baby, maar wat luider, omdat hij slecht trekt met zijn ogen het niet verstaan had. Dat zou wel raar zijn, hè? Maar allee, onder ons.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is zo noemelijk eens van hasta la vista, baby! Nog eens opnieuw, dat is raar, hè? Allee, ik weet niet, ik voel dat niet. Ik voel het niet.
2: Nee,
0: maar dus, volgens jou zegt hij, I'll be back, hè? We zullen eens luisteren, Magila.

0: I'll be back.
1: Ja, natuurlijk wel. De bekendste zin uit de film I'll be back. Helemaal goed. Proficiat, je wint een nieuwe ticket voor de film, Magila. En ook Joke uit Gent, Pieter uit Arendonk, Wesley uit Tongeren en Stijn uit Dendermonde krijgen van mijn bericht dat ze bij de winnaars zijn. Het is trouwens heel grappig. Op de affiche van de film... Heb je de affiche toevallig al gezien? Dus de nieuwe versie van de film. Magila, staat er...
2: Nee, nog niet
1: daar gezien. Staat zo in klein lettertje staat er zo op... I am back. Want ja, wat is dus terug. Ik moest daar heel erg mee lachen. Magila, geniet van Arnold in de film. En tot de volgende keer. Hè. Succes met de lessen toegepast economie. Dag, salut.
2: Ja, dankjewel.
3: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
4: Really? Music matters. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja! Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
7: Ja!
6: Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungle kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Lotto is op zoek naar een neus.
10: Oh? Een neusbegot.
9: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
11: Of thee in India.
9: En die graag rondneust in dure boutiques.
11: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
12: C'est
9: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

This Mortal Coil. Met het prachtige You and Your Sister. In Groot-Brittannië heeft een actiegroep Downing Street 10, de woonst van de Britse premier, op Booking.com gezet. Het is om te laten verhuren. Ze wilden laten zien hoe Booking niet genoeg doet tegen fraude. Een soort, het was een consumentenorganisatie, heette Witch, de consumentenorganisatie. En ze hadden dus Downing Street 10, bekende woning van de premier, met foto en al op Downing Street 10, op Booking gezet, sorry, als one-bedroom apartment in the heart of London. En zelfs iemand laten boeken, die ze kennen, iemand laten dat appartement boeken. En ze hadden er ook een fake review bij geplaatst, die zei dat het hoogtepunt was om een beetje bij de huiskat Larry te zitten. To hang out with Larry. Booking.com zegt altijd dat ze complexe AI-systemen hebben om valse boekingen eraf te halen, maar de consumentengroep zegt dat het 2 maanden op Booking.com gestaan heeft. Hè? Dus die advertentie, dat appartement. En dat hun zogenaamde complexe AI-systemen niks gemerkt hebben. Ook al was het duidelijk fake, want het was Downing Street 10. Iedereen kent dat. Conclusie, blijven oppassen met online boeken. Zometeen de Golden Earring. Eerst nieuw en Belgisch. Dit is Few Bits met Bubble.

0: Double Trouble van Fewbits. Nieuwe muziek, nieuw Belgisch. Zo meteen een verrassende muzikale ontdekking. Ja, ik heb van Katrijn via mijn Instagram, denk ik, ja, een bericht gekregen met een filmpje van een nummer waar ik heel tof... Thomas de Soete haat het nummer. Ik vind het heel tof. En ik heb daar een heel speciale versie van gekregen. Zal ik afklappen? Het is Poep in je hoofd. De bekende klassieker, rockklassieker toch wel. Poep in je hoofd. Hè? Muzikale topnummer. Katrijn heeft me een geweldig bizarre versie van doorgestuurd. Ik zal ze je zo meteen laten horen. Een muzikale ontdekking. Scotje nog.
1: Krevel.
2: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel. Leef beter.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
1: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
11: Pearl, Pearl, Pearl.
10: Voorwaarden op pearl.be.

Wim, kan je vanaf nu anders niet altijd in je Terminator-stem presenteren? We denken erover na. We nemen het mee. Dank je voor de suggestie. Golden Earring met Radar Love. Het is 12 voor 6. De tickets voor Terminator zijn de deur uit. Ik heb een muzikale tip gekregen die ik u zal laten horen ter verrijking van ons culturele bestaan. Ik ben heel blij als ik een tip krijg van een muzikaal fenomeen dat ik nog niet ken. Je kent het nummer Poepenjo. Ja, even zeggen, het is misschien niet 100% geschikt voor de allergevoeligste oortjes. Dus stap even naar Radio 2 als je het niet aan kan. Dus wat ik zeg, het gaat om het beroemde nummer door niet geliefd door Thomas Soete, dus eerder wel geliefd door mijzelf. Poep in je hoofd. Ja, dat is een rockklassieker. En Katrijn heeft mij via Instagram een versie van Poep in je hoofd doorgestuurd die ik nog niet kende. Namelijk een klassieke versie. De versie op klassieke muziek. Het is een live-opname, want Bob Fosco van De Raggende Mannen, de mannen die Poep in je hoofd gemaakt hebben, hij overleed in 2020. Hè? En hij heeft dus ooit samen met een strijkorkest, vooral strijkers, het heet collectief Roest en Wrakhout, heeft hij dus een klassieke versie gemaakt van Poep in je hoofd. En ter verrijking van uw cultureel leven laat ik die graag aan u horen met dank aan Katrijn. Hier is Poep in je hoofd, de klassieke versie.

Depeche Mode met Enjoy the Silence Time is van 6 uur. Een tv-tip na de gruwelijke serie Verkrachter in Thuis. Die dan toch niet Niels de Stadsbader bleek zijn. Zitten we dus weer, geloof het niet, hè? Waar blijft het allemaal weer met een verschrikkelijk verhaal? Jongen, jongen, in een duister geheim. In de soap aan de overkant. Zo erg is het niet, maar toch wel erg. En muziek van Supergrass, van Primal Scream. En meteen na het nieuws, de favoriete rockband van Koning Flip. Ja! 5 voor 6. Hier is 10 over 10 van Royal Blood.

0: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: that matters.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar tijd. Zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energie-expert Kenneth van Sina.
6: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
5: Ook benzine tanken wordt duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan €2. Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt die stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij zelf weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen. Stijgende prijzen moeten we nu nog niet verwachten, luchtvaartexpert Luc de Wilde.
7: Op dit ogenblik is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
5: Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niets mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zegt Willem Staes van mensenrechtenorganisatie 11111.
8: Een jaar na datum moeten we vaststellen dat ruim een derde van die maatregelen nog steeds niet is uitgevoerd, waaronder ook bijvoorbeeld een importban op nederzettingenproducten, inreis verboden op Israëlische kolonisten. Dus ja, je ziet dat de regering al 12 maanden aan een stuk beloofde maatregelen blijft uithollen van ja, concrete betekenis en in sommige gevallen gewoon simpelweg weigert om ze uit te voeren.
5: Naar de 11e rit van de Vuelta dan. Die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart, onze landgenoot Jordi Meus, die werd derde. Wout van Aert sprintte mee, maar werd vijfde. Hij behoudt ook zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. En volgens Duitse media zijn er twee verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Eén van hen stond al gekend bij politie en gerecht. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij een graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
9: Hasta la vista.
10: It's showtime.
11: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: Wim Oosterlink.
12: Oké, koning Filip wordt nu helemaal zot. Want hier zijn de Dire Straits. Goedenavond.

0: is de Celtics of Swing van Dire Straits. Dan Baby Cool, This Was Nothing But Thieves. Zeg, gisteren ging het over Niels, de stadsbader in Thuis, die uiteindelijk dan toch niet een gruwelijke serie verkrachter bleek zijn. Ik ga het er niet meer over hebben, maar het ding is, het is dus nog niet gedaan met de verschrikkelijke verhalen in soapseries op tv. Hou je vast, Gunter Levy aan de cocaïne. Gunter Levy van de Romeo's.
1: Nee. Ja. Nee, laat het. Nee, wacht. Nee, stop.
0: Ja. Dus Gunter Levy schokt familiekijkers met verborgen cocaïneverhaal van Peter van den Bossen. Mijn zus kocht dat poeder speciaal bij de apotheker. Ik weet niet helemaal hoe het in elkaar zit, maar als is het Peter van den Bossen is dus dood. Hij stierf in een brand, maar hij zit er nu toch weer in familie. Niet omdat hij tot leven gekomen is, maar... Volg je nog? Omdat hij dus voor zijn dood een duister geheim met zich meedroeg. Het is precies een luisterspel. Een duister geheim met zich meedroeg. Gunter Levy snuift cocaïne en botst dan met de wagen en vervalt vervolgens in de handen van de ontvoerders. Want er waren ook ontvoerders. Gunter Levy van de Romeo's die... Ja,
1: stop.
0: Dus een nieuwe verhaallijn die in schril contrast staat met het onberispelijke imago van de populaire zakenman. Gunter Levy zegt, toen ik dat script over die cocaïne las, had ik er meteen zin in. Lacht Gunter Levy. Voilà. Dus als je denkt, ik zit op te kijken. Straks, familie. Straks muziek van Primal Scream. En eerst Supergrass.
2: Music matters.

Supergrass en Pumping on Your Stereo, die 17 over 6. Elke dag om dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag even een blik in het buitenland. Doe af en toe wel eens. Vanavond speelt Lauryn Hill in Parijs in de Accor Arena. Dat is in Bercy in Parijs. Lauryn Hill staat daar live en er zijn nog tickets voor. Als je je nog wil haasten om er te geraken. Dit zijn de Fugees met Ready or Not. Ready.

0: Lauryn Hill vanavond in Parijs. En nu Willy met de Fugees. Ready or not. Hier komt Primal Scream zometeen.
1: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
2: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh Lidl, op u ga ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
9: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
10: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
9: En heb je de stekker ingestoken?
10: Nu werkt het. Merci.
9: Graag gedaan.
8: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
11: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
12: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
13: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
14: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
15: Volkswagen.
16: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
17: Schat, ik zie je graag.
18: Ja, maar...
17: Maar nee, geen maar.
18: Oh.
17: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
19: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
21: Just what is it that you want to do?
22: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
23: Away, baby, let's go.
22: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Siska Siska is de naam. Dat was Utopia bij mij in de studio. Eindelijk terug. Eppo Jansen.
1: Dag Eppo.
2: Hey, dag.
0: Welkom terug. Zo blij dat je terug bent. Man, dat is veel te lang. Dat is toch waar, zeker. Pot, vertikken toch. Straks punt je Fuzzbox.
2: Yes.
0: Niet van naam veranderd.
2: Nee. Ik mocht...
0: Fuzzbox. Goed, Fuzzbox. Zeg, mag ik iets vragen? Jij bent ook programmator bij Pukkelpop. Dat is ook jouw werk, net zoals dit jouw werk is. Dus Pukkelpop is dan zo eind augustus, hè? Hoe gaat dat dan? Dus hebben jullie dan... Wacht, heb jij nu vakantie dan? Meteen heeft iedereen een vakantie?
2: Nee, want er zijn nog mensen die tenten moeten afbreken.
0: Oh, ja.
2: En al die dingen. Maar ik heb vakantie.
0: Je hebt vakantie?
2: Ja, toch een beetje vakantie. Ja, nee, nu zit ik er middenin, maar kom dan toch nog hier een beetje bij.
0: Ah, dus jij zit nu in je...
2: Pukkelpopvakantie.
0: Echt?
2: Ja, ongeveer. Ja.
0: Okay.
2: Ook, ja, de kinderen gaan naar school, dus ik kan een beetje meer helpen.
0: Voilà.
2: Dat is handig.
0: Vakantie.
2: Handige vakantie.
0: Nog een vraag. Ik heb wel een vraag. Dus
2: kom maar
0: als Pukkelpop gedaan is, hè, hebben jullie dan een soort receptie? Met Chokri en met zo de mensen die dat organiseren om te vieren dat de goede editie geweest is.
2: Ja, dat doen we eigenlijk elk jaar meteen na dit jaar hadden we geen vuurwerk omwille van Code Rood, maar na het vuurwerk trekken we allemaal de backstage in en met de medewerkers, de vaste medewerkers en dan drinken we gewoon alles op wat overgebleven is.
0: Meent
2: in de backstage.
0: Meent je echt waar?
2: Ja.
0: Echt?
2: Ja, dat proberen we toch te doen.
0: Echt?
2: Ja,
0: dat is zo echt een feest dan voor jullie zelf na het festival?
2: Ja, meteen.
0: Meteen,
2: gewoon ook van 12 tot 3 of zoiets. En dan moet het ook wel echt gedaan zijn. Want we moeten de dag erop ook weer alles opruimen.
0: Ah ja, tuurlijk.
2: Dus dat is een leuk feestje. Dat is ook enige keer per jaar dat ik ook kreeft eet. Dus blijft het meeste ook wel ergens een kreeft liggen. En
0: omdat bij sommige artiesten in zo de backstage ligt er dan kreeft.
2: Kan er wel eens een kreeft.
0: Echt?
2: Gevraagd. Ja.
0: Dat was zo goed eigenlijk.
2: Ja.
0: En was het goed dan dit jaar?
2: Dit jaar was het goed. Ik heb ook bepaalde biertjes gedronken die ik nog nooit gedronken had. Dus altijd top. Altijd
0: ergens
2: top.
0: Vanuit de kleedkamer.
2: En het is dan knuffelen met iedereen.
0: Ja, dat zal wel.
2: Moment,
0: Maar dat snap ik wel, want dat is toch wel spannend. En dat is dan zo die ontlading na 4 dagen. Mm-hmm. Zo'n festival. Ik kan mij voorstellen dat dat wel heel tof is.
2: Dat is heel tof, ja.
0: Oké, straks de terugkeer van Fuzzbox van 7 tot 9 op Willy. En Eppo Jansen, tot straks.
2: Tot straks, Wim. De Willy.
3: Music matters. Music matters. Yeah.
0: Willy.
4: Hey, you. Don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound.

0: Something Good Can Work van Two Door Cinema Club. Zometeen nog de verjaardag van een wereldberoemde keyboardspeler die vandaag 69 wordt straks.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
6: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker Nazis van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby-luierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Music Man.

MGMT en Time to Pretend. Even kijken, het is 14 voor 7. We zijn 2 september 2026. Woensdag. Heel verwarrend, heel nog last van gehad. Wat is woensdag vandaag? Ja. Wat hebben we geleerd vandaag? 3 dingen. 1. Een Britse actiegroep heeft Downing Street 10, de woonst van de Britse eerste minister, op booking.com gezet. Om eens te zien of de controlesystemen van Booking, of dat die werken. Antwoord, nee. Ze hebben niks gezien. Het is een beetje een protestactie tegen fraude op, mogelijke fraude op booking.com. 2. Wij Belgen zijn de Europeanen die het langst naar ons werk op weg zijn. We pendelen gemiddeld meer dan 1 uur per dag. 61 minuten. Weerman David de Henau staat ook in de krant, omdat hij 4 uur per dag pendelt. En 3. Er is er eentje jarig vandaag. Zijn naam is Steve Porcaro. Vandaag 69 jaar geworden. Keyboardspeler van de band Toto. Zijn broer Jeff was de drummer van Toto. En later kwam ook zijn broer Mike erbij op bas. Maar het is Steve, de keyboardspeler, die jarig is vandaag. Geboren in 1957. En vandaag dus 69 jaar oud. Hier is hij met Toto en Afri.

Shy Away. Dat was 21 Pilots. Morgen hier in de avondspitsfamilie kan je tickets krijgen voor een feest waar Sons en Emmy Dark live spelen, maar dat niet op hun officiële concertagenda staat. Ja, hoort wat ik zeg? Dus, oké, ik ga het niet herhalen. Morgen de details om 16:45 in Free Willy. Veel plezier met Apple Jansen, de glorieuze comeback van Fuzzbox na de grote vakantie. Geniet ervan en van mij nog alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys. Tot.

0: I'll be back.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: Wij, presentatoren van de Avondspitsfamilie, nemen het heft graag zelf in handen. Want onze muziek is fair trade, Belgisch en vers uitgeperst door lokale platenfirma's. Maar ze is vooral heel lekker. Kies op uw radio voor eerlijke muziek van bij ons. Kies voor Willy.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond. Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt de stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij zelf weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen, luchtvaartexpert Luc de Wilde.
13: Op dit ogenblik is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
12: Volgens Duitse media zijn er twee verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Eén van hen stond al gekend bij politie en gerecht. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw opgelopen. Er zijn nu al zeker 1225 mensen om het leven gekomen bij de gigantische vloedgolf daar. Meer dan 4000 anderen zijn nog altijd vermist. Onder hen ook 3 Belgen. Net wanneer je denkt het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelt hij voor: wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop, het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. En naar de 11e rit van de Vuelta dan. Die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde.
14: Uiteindelijk draaide ik 5e, 6e volgens mij die laatste bocht. Toen werd ik een klein beetje tegen de hekken gezet met de uitdraaier. Kon ik er nog wel uitkomen, maar toen had ik net de benen niet meer. Ja, benen zijn goed, vorm is goed. Alleen is de rest ook goed.
12: Wout van Aert sprintte mee, maar werd 5e. Hij behoudt wel zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger en temperaturen dan rond 25 graden.
9: Music matters.

Honeybee, de catchy nieuwe single van Gentse Bad Eyes. Vrijdag 18 september verschijnt hun album Merch. En dat stellen ze een dag eerder voor in de Charlatan in Gent. Fijn dat je luistert naar Fuzzbox. Tussen de hittegolven en de festivalpintjes door ben ik deze zomer de nieuwste muziek blijven checken. En de oogst presenteer ik je hier met veel plezier op je radio. Zoals deze nieuwe van Radio Free Alice, Kick in the Shit.

poprockwerk ter cover deze Radio Free Alice. Damaged Goods van Gang of Four. Ze eren dus hun helden. En dat hoor je ook in de muziek. Postpunk all the way. Kick in the shins. Turnstile, die bewijzen dat je als hardcore band buiten de lijntjes mag kleuren van het genre. Een band als Ceremony, die doet dat ook al heel lang. Zo ook op een nieuwe plaat, Tell Me Your Dream. Ze gaan nog vaak hevig tekeer, maar komen ook soms punk-funky uit de hoek. Zoals op deze Madness. Dit is Ceremony.

misschien wel een van de ontdekkingen van afgelopen zomer. Westside Cowboy. Die kon je live meemaken op een Werchter en AFF. En daar bewezen ze de nieuwe indie-lievelingen te zijn. Je hoorde Paper Chains, een albumtrack uit hun knappe debuut. Tijd voor een portie soul dan. Het plaatlabel Deptone die bracht ons geweldige artiesten als Sharon Jones en Charles Bradley. En deze zomer releasen ze het debuut van de Womack Sisters. En jawel, het zijn de drie nichtjes van Bobby Womack. Footsteps on the dance floor dus met deze If I Let You van The Womack Sisters.

0: Ja, hier ligt een houten dansvloer in de studio en die schuift lekker. If I Let You, de drie nichtjes van Bobby Womack. The Womack Sisters uit hun titeloze debuut op Deptone dat vorige maand uitkwam. Zo dadelijk mag Jay Maskus zijn gitaar nog eens laten janken op een nieuw Dinosaur Junior nummer.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor

0: swingende start.
1: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow! Code Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes? Wakko?
7: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
9: Wel, je hebt geen gaatjes.
10: Waar?
9: Nee, geen maar.
10: Alsjeblieft.
9: Wat blieft?
11: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
13: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
12: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
14: Eurostar. Together, we go further.

uit There Near, de zevende plaat al van Dinosaur Jr. sinds de reïncarnatie van hun originele line-up in 2007 met Lou Barlow en drummer Murph in de rangen. Geen verrassingen op die plaat, gewoon steengoeie indie rock en solo's die enkel uit de vingers van Jay Maskus kunnen komen natuurlijk. Everything at Once hoorde je. En dit is This Is Lorelei.

0: De nieuwe single van Nate Amos, a.k.a. This is Lorelei. Op 11 september komt de plaat The Singer in My Band uit. En deze Oh No Now My, die staat erop.
1: Fuzzbox.
0: Ik luister al bijna 2 weken onafgebroken naar Lost Weekend. De prachtige nieuwe plaat van Phoebe Bridgers. Daaruit is dit, Bobby.

0: Nobody en Try, Try, Try. Aan het begin van de zomer kwam Beastie Boy Mike D en Sidney Klaas en Kortrijk al even langs met zijn band. Sinds vrijdag is ook zijn album Thank You uit. Een beetje gemengde gevoelens hier, maar het blijft wel een Beastie Boy natuurlijk. Uit die plaat, It's Time.
1: Today might be the day. What you think? That's great. Lots of my life, I'm late. Not too late to get my shit

0: Willy.
1: Ja, uit een nieuwe plaat van Mike D. Thank you, hoor je. It's time. En dit zijn Fujiya en Miyagi. Lowest common denominator. Dansen maar.
0: Music matters.

0: Fujiya Miyagi. Zoeken normaal de diepte op in hun songs, maar deze eerste track die ze los uit hun nieuwe plaat is lekker dansbaar. En dat is volgens de heren ook de enige bestaansreden van deze song. Fujiya Miyagi en Lowest Common Denominator.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
2: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
1: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius. IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Mannekes, het is september, hè?
8: Ja, dat hadden we ook door.
7: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
8: Dat ook, ja.
7: Wat ook, ja.
9: Dat hadden we ook door.
7: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
9: Oh!
8: Dat hadden wij niet door.
7: Dan is het nu door.
10: Ja, naar Gamma.
3: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
3: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Nog voor jij kan denken...
13: Pas op voor die borduur!
12: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
13: Kom dat nu niet doen.
12: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
13: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
12: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En krijg ik roze blokjes?
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
15: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
16: Van Haren, Van Haren.
17: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
16: Van Haren, Van Haren.
17: Omdat we van schoenen houden.
18: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
19: Fuzzbox.

En deze band zag ik begin jaren 2000 nog live in jeugdhuis Soyo in Kesselo. En hun eerste platen blijven enkele van mijn favoriete albums ever. The Van Pelt. Ze lagen jaren stil, maar zijn nu even terug. Uit hun nieuwe plaat die binnen 2 weken uitkomt, hoorde je Chris is Riding Horses in Ojai. De Brusselse Bianca Steck die maakte vorig jaar nog indruk met haar warme folkpop op haar debuut. Maar op haar nieuwe single gaat ze snediger te werk en mag het allemaal wat ruwer. Bianca Steck en Common Grounds.

0: horen Bianca Stack en haar nieuwe single Common Ground. En Slow Down is wat we gaan doen. Want gisteren brachten de Yeah Yeah Yeahs een live plaat uit. Live at the Royal Albert Hall in Londen. En daarop staat deze kippenvelversie van Maps. Normaal met hoekige gitaren, maar nu voorzien van een cello. Zeg het maar, Kerno.
1: Wait.

Years and Maps in een speciale versie live in de Royal Albert Hall in Londen. De plaat staat nu al op streaming en komt in oktober fysiek uit. Years and Maps. En deze man die zette de club van Pukkelpop zondagavond nog even op zijn kop. Baxter Jury, de zoon van Ian Jury, die sloeg ons plat met zijn vaders rhythm stick. Hier hoor je een nummer uit zijn laatste plaat, geremixed door Paul Epworth. Baxter Jury.

0: Ben Jenkins stuurt mij een berichtje dat die show op Pukkelpop van Baxter Dury geweldig was. Hij zette de club daar op zijn kop. Blijf hangen voor nog een uurtje Fuzzbox met zo dadelijk nieuwe muziek van onder andere Dive, Lamb Chop en Russian Circles.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft het ziekenhuis in Barcelona mogen verlaten. Hij kwam zwaar ten val in de Ronde van Spanje afgelopen weekend. Hij brak daar zijn sleutelbeen, een halswervel en liep ook een hersenschudding op. Pogačar moest logischerwijs dus opgeven. Wanneer hij terug zal kunnen koersen is nog niet duidelijk. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln is aangekomen in Thailand na meer dan 9 maanden op zee. Zo'n 5000 militairen zijn aan land gegaan in de Thaise badstad Pattaya, vooral bekend om zijn sekstoerisme. En dat doet toch de wenkbrauwen fronsen. Thailand zet daar 600 politieagenten in en heeft ook tientallen prostituees preventief van straat gehaald. De Amerikaanse missie duurde bijna dubbel zo lang als gepland. De omstandigheden aan boord waren ook slecht, met amper eten en kapot sanitair. Net wanneer je denkt het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelde hij voor: wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop, het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op wat regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger en temperatuur dan rond 25 graden.
3: Music matters.

Fake Names is een punk supergroep met onder andere Dennis van Refused op zang, Brandon Canty van Fugazi op drums en Brian Baker van Bad Religion op gitaar. Je hoort hun nieuwe single Until It's Normal, Fake Names. Welkom terug bij Fuzzbox. In dit uurtje nog nieuwe muziek van The Tubs, Protomartyr, Dive en Russian Circles. En dit komt uit Halcyon Blues, de nieuwe plaat van Citizen. Post-hardcore met dikke melodieën. Uit die plaat is het In My Brain, Citizen.

Citizen and Is It In My Brain. Danny Blue dan, ze speelde afgelopen zomer nog op ons terras in Leuven bij M. En wie het goed gezien had op Pukkelpop, die kon ze daar ook zien op Downtown, daar net onder het Reuzenrad, speelde Sam de Neff en zijn Danny Blue een geweldige set. Ze zijn terug met een nieuwe single en heel veel nieuwe muziek. Die nieuwe single heet Impermanence, Danny Blue.

0: Willy.
1: Ja, de knappe eerste single van Proto Martyrs, Sounds We Cannot Hear, uit hun nieuwe plaat Hotel Usona, die binnenkort uitkomt en waarmee ze ook in de Botaniek in Brussel zullen staan op 20 februari. Dit is de Amerikaanse Portraits of Tracy. In de clip van dit nummer vliegt ze in een ruimtepak door het heelal en gaat ze gevecht aan met aliens.

Punching the Clown. Wat een toptitel van een nieuw album van Lamb Chop. Ik heb ooit een clown ooit echt willen slaan, maar dat vertel ik later nog wel eens een keer. Die prachtige diepe stem van Kurt Wagner van Lamb Chop en een koortje dat meezingt, dat typeert dit hele nieuwe album door de New World Wave. Dit is het Los Angeles duo-project Ruby Haunt en Wish.

mooi nummer van Ruby Haunt en het heet A Wish. Wish, we hebben ervoor gewenst, maar het is nu ook zo. Er is nieuwe muziek van Dive. Hun nieuwe album Zirp verschijnt op 30 oktober en is opgenomen met A.G. Cook. Uit die nieuwe plaat is dit The Fountain van Dive. En Dive kan je ook zien op Sonic City in Kortrijk dit jaar, waar ze trouwens curator zijn. Dive en The Fountain.

Het stofzuigergeluid zijn ze gelukkig niet kwijt. Maar er zit toch een beetje een popfeel aan. Want A.G. Cook is de producer. En die, dat is iemand die normaal gezien werkt met artiesten als Charlie XCX. Je hoort het Dive en een nieuwe single The Fountain. Binnenkort brengt shoegaze-legende Swerve Driver hun album Race opnieuw uit. Met een hoop demo's uit die periode. 35 jaar na de release alweer. Om dat te vieren zetten ze deze verloren track nog eens online. Swerve Driver en Flaw.

Wie wel vaker naar Fuzzbox luistert, weet hoe geweldig ik deze van de Tubs vind. Op 11 september verschijnt hun nieuwe plaat Hard Life en Now and Then staat daarop. En dat is een dikke aanrader voor wie van de Smits en Huskerdu houdt, zoals ik zelf. Dit zijn de dames van Automatic en Blackbox in de Nick Sinner remix.

En Nick Zinner, die hoorde je al eerder in deze uitzending, want hij is natuurlijk ook de gitarist en songschrijver van de Yeah Yeah Yeahs. Maar hier ging hij aan de slag als een remixer van Black Box, een nummer van Automatic. En dit is Common People van Pulp, in een live versie van op hun pas verschenen live album. Zeg het maar, Jarvis.

wat een feest. Pope Live en Common People. Pope in een recent een nieuwe live plaat uitgebracht. En daarop stond dan deze kraker natuurlijk. Eindigen doen we met het trio Russian Circles uit Chicago. Die afgelopen vrijdag hun nieuwe 9e plaat uitbrachten. En veel inspiratie hadden ze niet voor de titel. Ze werd 9 gedoopt. Alle inspiratie zat dan ook in de nieuwe muziek die naar mijn gevoel furieuzer klinkt dan ooit. Jasper draait morgen in Stalhard waarschijnlijk wel eens een harder nummer uit die plaat. Wij gaan voor de post-metal track Illuvial. Donkere tijden, vaak om donkere muziek. Is Russian Circles en Illuvial.

0: weken door met een knal Russian Circles en Alluvial. Blij dat ik hier weer achter de microfoon kon kruipen. Bedankt voor de vele berichten in de app en natuurlijk om te luisteren. Tot volgende week. Tot Fuzzbox.
1: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. Een mogelijk Belgische link in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt in Nederland. De opdracht zou vanuit ons land gekomen zijn. Journalist Katrien Sales weet meer.
4: Het is de Nederlandse krant Het Parool die dat vandaag uitbrengt, dat die opdracht in een loods in Brussel zou zijn gegeven. En die daarbij ook zegt dat die daders per sociale media zouden zijn gerecruiteerd. De politie wil dat niet bevestigen.
3: 35 mensen werden al opgepakt in dat onderzoek, waaronder ook twee Belgen. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij, twee agenten raakte gewond. Tadej Pogačar heeft het ziekenhuis weer mogen verlaten. De Sloveense wielrenner kwam afgelopen weekend zwaar ten val tijdens de Ronde van Spanje en werd naar het ziekenhuis in Barcelona gebracht met een gebroken sleutelbeen, een halswervelbreuk en hij liep ook een hersenschudding op. Pogačar moest logischerwijs dus opgeven. Wanneer hij terug zal kunnen koersen is nog niet duidelijk. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten. Omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde en nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar ook kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen dan rond de 25 graden.

0: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Willy. Music. That matters. Willy. Music matters.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte droneaanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanvallen.
2: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
1: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten. Omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde. Nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstitutie Insano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte drone-aanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanval.
3: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
2: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Union met 0-3 gewonnen op het veld van Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd, omdat beide teams Europees actief waren. En door de overwinning staat Union nu tweede met 10 op 12. Sint-Truiden blijft tiende in de stand met 5 punten. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag dan bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden. Vivi.

Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Een mogelijk Belgische link in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt in Nederland. De opdracht zou vanuit ons land gekomen zijn. Journalist Katrien Sales weet meer.
3: Het is de Nederlandse krant Het Parool die dat vandaag uitbrengt, dat die opdracht in een loods in Brussel zou zijn gegeven. En die daarbij ook zegt dat die daders per sociale media zouden zijn gerecruiteerd. De politie wil dat niet bevestigen.
2: 35 mensen werden al opgepakt in dat onderzoek, waaronder ook twee Belgen. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij, twee agenten raakten gewond. Ons land gaat nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland in de strijd tegen natuurbranden. Dat hebben de bevoegde ministers afgesproken. Beter informatie uitwisselen bijvoorbeeld, omdat de natuurbrand natuurlijk niet stopt aan de grens. Dat zegt Vlaams omgevingsminister Jo Broens. En de Amerikaanse president Trump is blij dat de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle weer naar Groot-Brittannië verhuizen. Ik was toch al geen fan, zei de president tegen journalisten. Harry en Meghan zijn vorige week opnieuw naar Europa getrokken. Waarom precies? Daarover hebben de twee nog geen verklaringen afgelegd. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt ook naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag dan bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt wel zonniger en droger en ook temperaturen rond 25 graden.